Kijken we zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Moanne om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

en Egres Al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat jest in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

Voor stelwitten wat er te dwaan is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

Ekkeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snein om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste Nijsreportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in dien favorieten. Radiospannenburg.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
3: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
1: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

lekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de 2 kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
2: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
3: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
4: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
1: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
7: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
8: Retailsmall.nl.
6: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
2: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
1: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
3: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
1: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemakkoppen Jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemakkoppen Jouwer zitten jou goed.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
7: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
8: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
9: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Justine Snijske muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix.

Nou, ik mooi meisje dat je hem dat zelf ook al in de gaten hebt. Dat het simmer is in Friesland. Nou, goeiemorgen, de Friesiane mix. En ik hoop dat we weer een paar uur mooie muziek te brengen. En het eerste versje wie getiteld, het is Simmer. En dat wie van Reinoud Ritsma en Aafke Sudesma. Ja, in het mooiste land van Ierde. Simmer. Nou, maar we dachten nou eens kofje mooi. Eerst dan denk je, dit is net best. Wat is het heet? Maar na een paar dagen dan ben je er weer aan wend. En dan hoor je net mijn oors, denk ik zo. En de Dutch Boys, die dachten dat even oer in het Hollands. Want ja, voor die mensen die het niet begrepen wat het betreft is, Simmer. De zomer is weer in het land. Dat is dan voor de Hollandstaligen.

Ja, wat negatief net. Nou ja, het is toch een beetje hoe het was dat we wat wendvingen. En de Dust Boys die hebben wat dat hier wat een beetje gelijk. Maar dat denken we net maar om, want ik zie nog wel een berichtjes hier en daar. En dat, ja, het is dat krekken of ben je nou in Spanje? En die mensen in Spanje die denken, die delen hier ook wel thuisbloeken. Nou, laten we dat dan maar eens kofjes aan horen. Ik ga eerst even naar het fysiekje van Jannie Brandsman van de Jouwer. Want die had er beteet bij. En ja, zal wel denken, maar beteet, dan is het nog een beetje fris in de huis. En zij wil graag heren van Joop Veenstra de dais van de loft. Nou ja, de dais is nog net om. En het wordt weer een warme dais. En ik zou zeggen, geniet ervan, meisken. En geniet van het feestje dat Jannie je maliger ombiedt. Hier is Joop, maar de dais van de loft. Dankjewel, Jannie, voor die fysiekje. En nog een hele fijne dag verder.

Daar wint Jan een zwaan. Die zit even tussen het riet. Ik weet niet dat dat nog wel verstandig is, Joer, te doen. Want de zinnen, die jouw natuurlijk wel skaart. Maar dat zit dan heel leeg in het rijt. Ik kan beter onder een BM zitten. En dat in het rijt heb je geen wie meer. Ik denk dat het wat te benauwd is in het rijt. Nee, maar fijn. Jan en Zwaan hadden er alleen maar een fesco maken. Dan gaan we gewoon verder, wat het een beetje koeler is. En dan zitten we in de Alpen. Bij het Alpengluin. Ja, dat is ik wat. Want dan zit je misschien van beneden nou naar Boppen te zien. Want Boppen is ik edelwijs. Maar meisje, dan moet je het een goed ziekje kennen. Dat vind ik kennen. Hans Hinterseer is jong ervan.

Ja. De wie dat werd, bokser, weet ik wie dat, maar you shouldn't hurt. En dan denk ik, wat zou dat in vrees dan beschutten? Maar ik had even van hem opzocht, van die jongen die het, dus ik een beetje minder goed Engels kennen dan ik. Ik kan weer wel wat maar rijden, maar ik ga natuurlijk wel wat woorden tekort. Want ja, alle woorden in het Engels, dat is ook wat moeilijk om dat allemaal te weten. Maar dat cheaten, dat is bedriegelijk. Het is beschut, dien bedriegelijk hard. Nou, doe maar. Het is in ieder geval wel een leuk versje om naar te luisteren, denk ik. De vrijbuiters die zitten er nog om te komen, want die zeggen, ja, wat is dat? Wij moesten het eigenlijk wel hebben. Want is het net mooi? Is het net hartstikke fijn om in Tirol te wijzen? MUZIEK

En dat we in de vrijbuiters, maar wat is het fijn in Tirol te zijn. Ja, dat ben ik het helemaal mee eens dat Erik skittert. Maar wat dan bedoel je? Ja, hij zat allemaal meisjes. Nou, hier ben ik ineens het meisjes. En Jutta Duimen, het warme waar, liep het dik allemaal mooi. Korte broekjes, blete beeldjes. Nou ja, fijn, wat wil je nou meer? Maar fijn, de groep Helemaal Hollands, die willen die kant ik wat uit. En die vregen gewoon... Dat jongen ze, had je me mooi vallen. De titel van het versje is namelijk Ga met me mee.

Ja, de Zwartse Amstelpolka weer dat. En die kwam van de Beumische dorpsmuzikanten. Nou, het is mooi dat de dwarfsmuzikanten in het dorp binnen en mooie muziek meisje, dat maken de dwarf wat fleuriger natuurlijk. Maar er binnen meer fleurige dingen, want ze zitten bij de Friese Marne, bij de gemeente in ieder geval, al werd het denken over de winterperiode. En daarvoor hebben we altijd het Uitfestival. En dat zou plakvinden, of het vindt nooit plak op sneeuw en tolen september. Maar net meer op een jouwer. Alleen maar in Balk en Lemmer. De ouderen die hier maken Balk jouwer, dus ik deel uit van dat programma. Maar dit hier is in Oerlis, maar de gemeente kiezen voor een ordeverdeling van de locaties. Ja, met alle eer en beurt en natuurlijk net altijd op dezelfde plak. Dan is er gewoon. Maar je kent natuurlijk zelf ook wat van. Je kent bijvoorbeeld een sneeuwbal. Polonaise doosje. Nou, ik hoop dat dat dan goed bevalt. In ieder geval, het sneeuwbaltrio, dat jongt het je voor.

Nou, prachtig toch? Ja, het sneeuw, de sneeuwbalpolonaise. Aan mijn mooi dient hebben, ben je natuurlijk nog wel een beetje achter de poest. Want we zijn al heel lang heen. Vier een hele minuut. Nou, geweldig toch? Maar nog even hoe dat programma op 12 september, dat uitconcert, de uitdag. Bezoekers die kennen dan in België Lemmen rekening op een dag vol muziek, theater, dans, kunst, workshops, verrassende optredens van jong en oud enzovoort. Het Uitfestival van de Fryske Marne is de oude een uitgroeid tot een verbindend cultureel evenement binnen de Fryske Marne. Staat alweer in de kranten. Het Uitfestival leert iedereen op naar zien hoeveel creativiteit en belustenheid de lippen binnen onze gemeente, al dus de organisatie. Ja, in de jaren dus dit hier net. Nou, van daar is ik altijd al wel heel wat oors te doen, dus misschien is het wel leuk dat er op orde plakken is wat bijzonders is. Ik draai even een bijzonder stukje muziek. Nou ja, bijzonder. Ik vind het in ieder geval wel een leuk stuk. Het is van Ernst Hoeter, onder Egelander muzikanten, maar de titel Egelander Festdag Polka.

Nou nee, we hebben zo in een punt van maatje. Nee, geniet van het leven. Dat is een goede zaak. Het Holland Duo kwam uit dat vestje. En dan begin ik even, zo even op de agenda. Nu komen de snoeien. 31 mei, dan is er een lentewandeltocht in Staren. De routes die gaan langs Wetter, Dieken, Havensies en het IJsselmeer. En de deelnemers die kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10, 15, 21 of 30 kilometer. De tocht verrent via de As U Go wandel-app. As U Go, ja, As Gies dus, As U Go. En de opbrengst die komt te goede aan de stichting Spotlights, dat gratis sport- en vrije tijdsactiviteiten van Ben organiseert. Nou, inschrijven met kist ik nog via www.ashugo.nl wandeltochten. Nou, het was een mooie tocht en die staven het waar liek het. Het liek het eigenlijk wel goed voor het waar, maar er zijn al buienkansen in het komende weekend. Maar buienkansen hebben de woos vaker hand. Maar dan brengt het in de regel net volle wetter aan. We beginnen verder met een feestje van Wie Boeze. Dat is hartstikke een van het laatste van deze oude denkingsambitie. Wie Boeze is een Grunningse zangeres. En ze komt in mijn feestje Ik in Grunnings. Met de titel As Zee Bist U Mijn Lijvert. Ja, As Zee Bist U. Waarom nou als de zee? Ja, de zee die ik mooi wijzen en ik weer. Maar fijn, wie is altijd wel rieën maar weten.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12e uur Frisianemix.

Zo, dat is het begin weer van het tweede uur van de Frisiane Mix. Ik hoop je nou wat aan mooie muziek te brengen een uur lang. En het eerste versje in deze tweede uur weer van Leni en Ludwig, mooi gevangen in Maurische woesten. Nou ja, Maurische woesten. Misschien is dat wel lekker, maar dit waar. Maar dan mag ik het bij me stellen. Maar nog even over het weekend, want nu komende sneeuw, dan treedt Pieter Wilkens op in de Hege Vonnen op een Lemmer. Hij werd begeleid door bassist Willow de Bild en gitarist Ietsen Petersen. En bij de voorstelling De Houten Natuur. Tijdens de voorstelling van De Houten Natuur brengt Wilkens versjes mooi beschouwende teksten en humor. Nou, het optreden is van 8 want 11 en de kaarten die binnen een beetje aan de dure kant, vind ik eigenlijk. Maar je krijgt misschien er ook wat bijzonders voor. Ze kost je 21 euro 50, inclusief een drankje. En ze binnen verkrijgbaar bij www.theaterlemmer.nl en bij Primera in Lemmer. Nou, ben je wel op een hechte, is het een leuk zijn op jongen Pieter Wilkens, dat het tenminste een beetje buiten door is of zo, dat je geniet te kennen van het mooie waar. Maar ik heb van Pieter even een versje betocht. En ik weet nog wel dat vroeger, dat we een bijzonder versje vonden we dat toen. Hier is er misschien knoopjes. En ja, misschien pasjend maar dit waar, hè? Knoopjes maar even los. Vier.

Ja, Sarin van Tienen te horen. Eerst Leni en Ludwig met hun Duitse, toen Pieter met zijn knoopjes. En dit weer Annie Schilder met High Noon. En dan zitten we in country festjes. Ik heb nog een country festje van mijn kleren. Ik van een bijzondere jonger. Hier is Johnny Cash met Folsom Prison Blues.

Misschien werd dat wat een warme boel. Zon in mijn hart in de zinnen van buiten. En mijn temperaturen staan in de 30 graden. Ja, nou, daar letten we maar even bij. Frankie Mirelle kwam met het versje. Jij laat de zon in mijn hart. Past trouwens ook wel bij het volgende versje. En dat is een versiekje van Jannie Brandsma. Van de Jouwer. Ze had even aan haar tante Cesar tocht. En dat is ik en Jannie Brandsma. Die werd het in Parkje. En die sjongt ik wel. En ze wil graag hard verskeren. En de titel die past bij het verske wat we krijgen. Het gaat over de willen van de liefde. Nou, bedankt voor die fysiekje, Jannie. En je draait natuurlijk weer graag. En misschien dat er nog wat meer fysiekjes achterom komen. Hier is eerst een van Jannie Brandsma van Parijs.

Met een magic combo wie dit, maar de Hawaii tattoo. Ja, er zijn een soort festjes over Friesland en hoe het mooie waar en hoe mooi dit hier allemaal is. Maar Sipke de Boer, ja, het is een, hij is een echte warkemer eigenlijk. Maar wat koude mijn roots, nou toch maar Sipke. Maar hij zet een mooi versje over het land van Mar en Wille en Scootjes. Nou, wat van ons zullen dan bedoelen? Nou, ik denk dat je met allen wel weet. Maar ja, fijn, er is ik nog wel eens wat anders. En om meer weten willen over dat land en wat er in dat land hier allemaal te beleven is, er staat een hele grote agenda op de website van radiospannenburg.nl. Ik kan ze al even voorlezen. Met Gito fietstochten en rennen en slotconcerten. Het Leemster Mannenkoor, je houdt namelijk een slotconcert. En dat doen ze dus in Bakhuizen. Nou, doe maar. Ik lees er net alle gevolgen, dan neem je tijd om. Maar even wacht dat vestje van Sipke maar even. Het loon van Mar en Wille en zijn koetsjes. Dankjewel Sipke voor het vestje.

Dat vind je zingende troubadours, maar het huisje op de heide. En dan denken we een beetje aan Drenthe en aan de Veluwe en zo, zo wat, denk ik. Maar net als Zeeland, maar Saskia en Serge, die ben in Zeeland op vakantie geweest. En daar vonden ze dat het ik simmer weer. Ja, ondanks al dat wetter dat er stroomt, toch simmers qua. Dat is zelfs juist, ik ben volle warmer dan hier bij u in Friesland.

Ja, ik zie even dat ik... Sorry, een appje, hè. Moet ik even een versje verziekje, maar eerst even dat je me nou jaren... Tompel Glazer, maar zijn drinking, de bier, het bier, de biers. En het volgende is ik een country. Het is van het Kingston Trio, maar Ruben James. En dan komt er nog een in aan. Ik een country van Elvis Presley, maar de Wooden Heart. En ik even moet zij den. En zie ik even dat vers op.

Ja, Skelte, ik heb net een stukje van even die mailtje even gezien. En daar vroeg ik om voor Meta Brandsma een plaatsje van door de Bleker. En dat moeten wij ze zwits zoeken. Nou, wat raar dat ik het nou waarin ik heel gelijk kom van de warmte zeker. Maar Skelte, wat jammer om dat zwits zoeken. Ja, dat snap ik net. Waarom mag dat net hier in de computer staan, hè? En maar toen maar, dan moet ik wel even heel lang ziekje in dat dok eigenlijk net graag. Maar ik heb daar even een oorlog van Meta opzocht. Ik hoop dat het blijven mist en dat Meta nooit, ik weet net dat hij ervan denkt. Maar door het toen een vestje maken over vetje. Een vestje wie nou warmbloedig. Daarom heet het vestje, ik hitte vetje. Nou, nee, speciaal voor Dijskelte en van de jengen, die is het voor onvrekers natuurlijk, van Meta Brandsma. Maar...

rubriek in uur. Zij adverteerde in de krant, doet niet langer met de hand.

0: nou niet beschrijven? Voor zo'n schatje, oh, schatje. Als ik
1: ja, nou ja, het is, ik zei, er is momenteel een soort Shen. Ja, in de bermen van de dik, maar ik op de dik. Maar dat er net aan Max van Praag, die zong ervan. Nee, maar nou moet je toch eens kijken. Ik ging naar beloofde versie van Jim Reeves en daar heb ik nog een paar minuutjes voor. Ik denk, ik draai hem dan nog maar even. En dat van Jim Reeves, dat er dus met Tammy Wynette in duo. Maar de titel, of net in duo, een duet nemen ze dat dus. Is het really over? Is het echt oer? Nou, toen maar, het is nou echt oer. Mijn tijd is om. Dus graag gewoon de volgende weken, nieuwe weken. Dan hoop ik verder een nieuw programma van me te brengen. In ieder geval, nog mooie dagen en nieuwe weken. Hoi, hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung, die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. De Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kan je dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
7: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: muziek uit de regio. Jij stopt Radio Spannenburg.
1: Pim miljarden, meesken op ieder. Maar het lieke tost haast geen i. De twijfel stond in eigen weder. Dien het viel kort als stier.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.

0: De skries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kan zijn stijl wijzen.
2: Hij roept utto, utto.
1: En hier wordt elke skries blij.
2: De skries is een mooi vogel. Maar jammer, helaas wordt hij bij

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Elze Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezukes van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenen woningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenen woningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim 1 week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: GreenSalesmall.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Hinnie jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Bij een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Resalesmall.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

Voor Stan Witte wat er te dwaan is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst: Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitke Mak op een Jouwer helpt jou met de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitke Mak op een Jouwer zit hij ook goed.
5: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Twee weken geleden kwam naar buiten dat twee vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. August Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al de steek ben ik vergeten. Blaas niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

Doe de twisten, Twisting Ladies van Derveld op. Mooi, welkom bij weer 2 uur Streektaal Radio. En we hebben weer lekker genoten van de Pinkse dagen met het mooie weer. En natuurlijk lekker ondertussen luisteren naar Streektaal Radio. Vandaag weer een heleboel nieuw nieuws. Onder andere van Johnny Davids, Lindsay Lynn, De Zware Jongens, Barusko en nog veel en veel en veel meer. Ook de nieuwe schietskijk komt voorbij. En dat is dit keer een lekkere Streektaal popmuzieknummer. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar Streektaal Radio. Jullie mogen doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via de telefoon, signal, WhatsApp en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Het volgende nummer is de nieuwste van Timeline. Ze komen uit de Achterhoek en ze hebben het over de truienzoep. En voor mij is dat een of andere uiensoep. Maar dan moet ik even luisteren. Voor mij noemen we het recept wel op van Timeline. Maar nog eerst even dit. Techniek en presentatie van ondergetekende. Dus gaat er mis, komt er geheel aan door de computer.

Muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

Judith Nijland. En vorige week was dit nog de schietschijf hier bij Streektaal Radio Gras. En binnenkort komt er een nieuwe EP uit. Met allemaal nummers in het Twents. Is voor het eerst dat Judith in het Twents gaat zingen. En over 14 dagen volgens mij dan gaan we met haar praten in Streektaal Radio over haar nieuwe CD. Ja, ik moet even op de klok, op de kalender kijken en dan horen jullie het vanzelf wel. Judith Nijland met een mooi Twentse nummer Gras. En gras, dat is natuurlijk dat groene spul buiten. Dat overal groeit, het gras. We gaan eventjes naar Zuid-Afrika. Johnny Davids heeft ook een nieuwe single opgestuurd naar Streektaal Radio en hotmail.com. Geef mij weer het leeuwen.

Leon Moorman, zijn nieuwe single, Plattelands Gevoel. Ja, en hij maakt altijd hele mooie muziek. Oorspronkelijk komt hij uit Drenthe, maar tegenwoordig woont hij ergens in Overijssel. Volgens mij woont hij in Deventer of in Zwolle. Een van die beiden. Volgens mij is Zwolle. Oké, maakt hem niet uit. Als je het wel weet, streekwelradio@hotmail.com. Streekwelradio@hotmail.com. Waar woont Leon Moorman? WhatsApp en denknotelefoon en al die andere dingen. 06-1267-8253. 06-1267-8253. Waar woont Leon Moorman? Wie weet dat? The King of Daypop. Tegenwoordig woont hij in Overijssel. En nou het tijd voor de nieuwe schietschijf van deze week. De schietschijf van deze week. Ja, popmuziek in het Limburgs. Sommige liedjes hebben geen uitleg nodig. Je hoort de eerste seconden en je weet meteen wat de bedoeling is. Meezingen, bewegen en even nergens aan denken. Met haar nieuwe single brengt de Limburgse zangeres Lindsay Lynn precies het gevoel terug, maar dan helemaal in haar eigen stijl en dialect. De 29-jarige artieste uit Lankaart, Belgisch Limburg, vlakbij Maastricht, kiest opnieuw voor een aanstekelijke Limburgstalige popsound. Dit keer knipoogt ze subtiel naar de wereldberoemde zomerse danshit van een vroeger. Met een ritme, een sfeer die meteen doet denken aan de periode wanneer iedereen hetzelfde dansje kende. Nee, denk maar aan de Macarena en dat soort dingen. Een nieuwe single, Rangtanga, is luchtig, vrolijk en gemaakt om samen op mee te bewegen en te zingen. En ja, als de ketchup op de Belgische friet. Het dansje van een bekende zomerrit van vroeger is nog altijd hetzelfde. Maar hier geeft Lindsay Lynn haar eigen Limburgse sausje over, met een frissende productie en herkenbare dialecttekst. Met haar zachte Belgische tongval en het toegankelijke stijl blijft Lindsay Lynn een charmante verschijning. Met haar nummers wil ze mensen samenbrengen en dat doet ze op haar eigen manier zonder weerga.

Rangatanga, Lindsay Lindes, gidsschrijver van deze week. En iedereen in de studio die kende de dansjes nog van vroeger, van de Macarena en al die dansen, die hits daar. Waar dit heel veel op leek, waar je maar hebt gezegd, die dansen uit de jaren 80. Ja, iedereen zat hier lekker mee te dansen en te swingen en met de handen en dat soort dingen. Wel, hapadapap. Oh, goed, lekker. De gidsschrijver van deze week. En straks in de tweede uur komt hij nog een keer lekker voorbij. Lekker zomer, Limburgstalig popmuziek. En van popmuziek uit Limburg gaan we naar Drenthe. Dini. Te verstaan. Dini komt uit Drenthe. Sint-Piet Bakker, die zingt erover.

Nini was daar met Oet Twente. Piet Bakker, ja, in Twente maken ze ook lekkere streektaal popmuziek. Ja, en van Drenthe gaan we helemaal weer terug naar het zuiden, naar moeder en dochter Mieke en Petra. Een nieuwe single, Oost Stumme Samen.

Jasper. René Beverwijf, Joert Sering, Mariska Weiniga, de nieuwe single van René Wastad. En ik weet zeker dat er weer iemand heel erg van genoten heeft. Ja, de zomerfeesten, de tentfeesten en al dat zomerfeesten dingen, die komen er weer aan. En dan ja, krijgen we weer lekkere zomerfeesten muziek met al die dingen. En wat doen ze in zo'n tent? Als het warm is, als het nog heel warmer is, drinken, suipen. En op z'n Fries, soepen! Yes.

0: waren nog veel te groot. Dit is het einde van onze chef en onze dorst. Het waren zo'n mooi werk. En lekker weer.
1: Oh, lekker dat ze waren. Peer Wilton met het nummer Ferkens, een bekend nummer in Brabant. Hij komt ook uit Brabant en hij zingt ook. Ze hingen aan de ladder in huis. Ja, dat, vroeger werden de varkens gewoon thuis, wil ik al zeggen, opgehangen en dan in stukken gesneden. Zo deden ze dat vroeger niet naar de slager of zoiets. Nee hoor, dat kostte maar veel te veel geld. Het was allemaal heel anders vroeger met al die hygiëne en alle soort dingen. En toch heeft iedereen het weer overleefd. Hè. Ik bedoel, zo gaat het ook allemaal weer. Twee verrekers, Peer Wilton, Brabant. En hij woont in Brabant in de hemel, hebben ze mij verteld. Hij schijnt zo de hemel daar in Brabant. Peer Wilton, wat gaan wij doen? Nou, Limburg is niet zo ver van Brabant. Paul Smeets, ja, zijn beginnende ster in de streektaal. Popmuziek, want ik vind het een heel mooi nummer dat hij een tijdje geleden gemaakt heeft. Dit nummer, Immer Kortebie, echt een lekker Limburgse streektaal, popmuziek. MUZIEK

Ramon, de zingende tuursteer am Ring geboren. Ja, een lekker stukje Keulse streektaalmuziek. En Keulen, dat komt uit Keulen. Ja, in Duitsland, hè. Ja, daar maken ze ook lekker streektaalmuziek. Nou, ze draaien gewoon lekkere streektaalmuziek uit het buitenland. Hoort er ook gewoon bij. En dit was de allernieuwste single van am Ring geboren. Ramon, de zingende tuursteer. Oftewel, Ramon, de zingende... die iemand die bij de deur staat en iedereen... tegenhoudt. Ik weet helemaal niet meer hoe dat in Nederland zit. Kom ik straks wel weer op. En als je het weet, mag je ook mailen. streektaalradio@hotmail.com 06-1267-8253. Wat is een tuursteer in het Nederlands? 06-1267-8253. Paul Welen komt uit Limburg. Uit Kerkrade daar. En hij heeft ook nieuwe zingen gemaakt. Ben ik er eens niet meer bin. Zo zingt hij. Nou, op zijn kerkraad is het moeilijk te staan. Maar we gaan gewoon lekker draaien. Paul.

Paul Weyler. Ben ik eens niet mee, Ben. Zijn laatste nieuwe single uit Limburg. Ja, kijk eens klokken, kunnen we nog één nummer draaien in het eerste uur van Streek. Dan die getreurd. Zometeen aan de andere kant zijn we weer terug naar het nieuws. En al die andere dingen zijn we weer terug met nog een uur Streek. Dan die met nog nieuwelingen. Oude lingen wil ik al zeggen. En de schietschijf komt nog voorbij en nog veel meer. Gewoon lekker blijven luisteren. Laatste nummer dat we gaan draaien komt uit Friesland. De Green Olden. Deze oer is beautiful.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
2: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
1: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
1: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg. Moen al besteed, ben ik vergeten. Bloos niet zo hoog van de toren. Je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

Sterrentijd van Johnny Gutal. Mooi, welkom bij nog weer Streektaal Radio. Lekker nieuw hebben we nog, de Streektaal popmuziek. Schietschijf die komt er voorbij en gewoon lekker blijven luisteren. En Johnny Contant was dit met Torretiet. En Torretiet, dat is een gevangenis in Zeeland, volgens mij in Middelburg, de grote gevangenis. En daar zit hij dus. En hij noemt zichzelf Johnny Contant. En als je dat vertaalt, Contant, waar is je Contant betaald? Betaalde Kes dus. Johnny Kes was een nummer van Johnny Kes uit Amerika. Maar hij heeft er een Zeeuwse tekst op gemaakt. Jullie kunnen doorgaan met reageren via streektalradio@hotmail.com. Streektalradio@hotmail.com of via WhatsApp, Signal en al die andere dingen. 06-1267-253. Ja, dat kan allemaal. En even kijken, we gaan weer naar Zuid-Afrika. De nieuwste zinger van Pierce United Outreach Church. Ja, ik heb al gezegd, we draaien in Streektaal Radio. Alle soorten Streektaal muziek, ook christelijke en kerkelijke muziek. En dit is er weer eentje. De Heere is mijn licht en mijn heil. Maar nog eerst hebben we dit. Techniek en presentatie van ondergetekende. Dus gaat dat mis, komt het geheel aan door de computer.

nog steeds in de Brabant. En volgens mij is hij weer druk bezig om een nieuwe cd te maken. Dit is een van zijn mooiste. Van jaren geleden alweer. Achter hem is het kermis, want in Brabant kom je niet vooraan aan de bel. Nee, want dan moeten ze eerst de sleutel opzoeken. En die kunnen ze dan niet vinden. Dan zeggen ze, kom maar achterom.

Herman Libbekoop samen met de Dimer Stars. En dit is het meest aangevraagde dialectnummer bij Radio Oost. En al die jaren sinds het nummer bestaat, want er wordt nog steeds aangevraagd. Komt uit de jaren 90. Heeft een hele grote remake gemaakt, wil ik zeggen, in de jaren 2010, 2020. En we draaien het nog steeds. En daar draaien ze ook nog steeds. De Dimer Stars zonder Oe. Van Herman Libbekoff, dan die zingt ook mee. En ja, en Remco die kennen er ook van voren, van achter, van ondersteboven en van links naar rechts. En daarom is het nooit even de categorie Akonidrij. Kom met gedeur neer. Speciaal voor Remco, een nummer gedraaien van het Broekduo. En ja hoor, ik zie het alweer in de studio. Iedereen gaat alweer staan. De Polonaise komt eraan. Speciaal voor Remco, het Broekduo. Hey, kom erin.

uitbrook, joh. Git Willers. Speciaal voor Remco, want als ik een nummer draai, kreeg ik weer lekker koffie en koekjes. Hè. Even uitdagen van de Polonaise. Ja. Dus iedere keer hetzelfde hier. Uitbrook, joh. En dan komt de Polonaise weer door de studio. En wanneer ik kom, ik denk morgen, maar Remco niet morgen eventjes naar de tandarts in Enschede. En dan hoort er helemaal een bij tegen. Dan kom ik hem gewoon in het losse zoes ophalen. En dan gaan we naar de tandarts. En dan is ik morgen, dat zie je morgen gewoon. Dus Remco, dan weet je, morgen moet je naar de tandarts. Kom ik je gewoon lekker ophalen. En dan krijg je misschien na de tijd wel lekker koffie met koekjes. En wij gaan eens even een nummer draaien. Ik heb gezegd, we draaien allerlei soorten muziek. Van hard rock tot soul. Van smartlappen tot wit. Ik vind, nou, het is tijd voor een smartlap. Een lekkere, grote smartlap. Josien Velberg, samen met Herman Lepikoff, hebben ze een tijd geleden een hele mooie CD gemaakt in de Twents. En dit staat er ook op. Een engel.

in de fles van Joop Bokstad. En hij komt uit de Liemers. En zeg niet dat hij uit Achterhoek komt, want dat klopt niet. Dan worden ze daar boos in de Liemers. De Liemers, dat is een streek achter de Achterhoek. En dat is de Liemers. En dat, is, ja. En dat heeft niks meer daar. Dat bedoel me zo. Als je dat zegt, dan wordt hij heel boos. Achterhoek, nee, Liemers. Joop Bokstad komt uit de Liemers en heel veel andere mensen. Ook uit de Liemers, dat is van heel, heel lang geleden van de Romeinen. Die hadden een of andere verdedigingswerk, gewoon de Lijmers en noemen ze dat in, achter, in het dialect de Liemers daar. En daar komt Joop Bokstad weg. Vroeger had hij een winkel waar hij fietsen verkocht, maar tegenwoordig zit hij lekker in de AOE in de Fut, is hij met pensioen. En is hij lekker de hele tijd aan het zingen en andere leuke dingen aan het doen. Zoals het hoort als je met pensioen gaat. We gaan even naar Limburg. Naar Barusco. Ze hebben een nieuwe single. En Barusco is een negenkoppig mini-orkest. Opererend vanuit de westelijke mijnsteden Sittard Geleen. En is grensoverschrijdend in de volk- en Sittardse wereldmuziek. Naast dat ze bekend staan als een verrassend veelzijdig liveband, scoorden ze ook hoge ogen in de hitlijsten van de provincie radiozender L1. Denk aan de liedjes Ves aan de paraplu, Raap die bijeen, Langzaam laat, Fluiten flitsen, Denk, denk, denk, doch, ding, denk. En Zoermoes zijn zorgvuldig op deze zender te horen. En Zoermoes bereikte zelfs de eerste plaats in de L10 in de Limburg 1 top 10. En het Barusco motto is: alles is een soort van iets dat duidelijk is te zien aan de diversiteit van projecten en evenementen waarvan zij de drijvende kracht of deelnemer zijn. En ze hebben gespeeld onder andere op festivals zoals Mama Pride in Geleen, Park City Life in Heerlen, maar ook in een Prinsengala in Sittard, Front van Vastelavond in Volt, Kanon van het Balkon in het OLS in Born, Kultcafé in Echt, en daarna braken ze ook intieme shows in het Parkstad Limburg Theater, het Podiumkerkje in Grevenbicht en het Salvierskerkje in Limburg. En zijn ze jaarlijks gezien als de streetband in de Agnetentuin in Sittard. En dit jaar, 2026, bestaan ze 10 jaar. Ter ere daarvan hebben ze een samen LP uitgebracht. Gaan ze dit vieren tijdens diverse optreden. Wil je meer van hen weten? Kijk op hun website www.barusco.nl. En Barusco schrijf je als Barusco. Barusco, dus Sjko.nl. Natuurlijk ook Spotify, YouTube, Facebook, Instagram en al die andere dingen. En Streektal Radio, plaat van Top 8 Verre. Streektal Radio op Facebook staan ze allemaal op. En dit is een nieuwe single. Niet één, niet twee, maar zelfs drie Margarita's.

Barusco. Een allernieuwste single, 3 Margarita's. En onze 10 jaar bestaan hebben ze een verzamel-LP uitgebracht. En daar gaan we natuurlijk binnenkort nog veel meer van draaien. En misschien gaan we met ze praten. 9-koppig mini-orkest uit Sittard en Geleen Margarita's. Nou, ik heb toch liever een pilsje, als ik mag zeggen. En ik hoop dat ik straks thuis kom, dat ik weer lekkere 2 witte, koele pilsjes in de koelkast vindt. Ja, lekker wit bier. Lekker met dit weer. Heerlijk. En ik hoop dat als ze de koelkast straks overdoen en daar staan ze dan te glinsteren. 2 lekkere flesjes met dit weer. Maar we moeten even afwachten. We gaan eerst even nog naar Friesland. Arie Kuipers, een nieuwe single. Ik zie die blonde.

De schietschijf van deze week. Ranga Tanga. Lindsay Lynn. Ze komt uit Belgisch Limburg. Je lekkere zomige streektaal popmuziek. Met heel veel bekende deuntjes erin. En in de studio stonden ze al die bewegingen alweer na te maken. Met de armen en de benen van die bekende nummers. Uit de jaren 80, 90 was het volgens mij allemaal. Ja, met die onbekende bandjes die al die mooie muziek maakten. Dat gaan wij doen. We gaan even naar Zuid-Afrika. De nieuwste van Jan en Jan. En dat gaat over een tante Tila.

0: Meneer, ik kom een waardevolle spul op aan.
1: Geef er nooit uw eigendommen met. Vertrouw je er geen zak van? Check het. Via 112. Laat u niet oplichten. Praat erover met elkaar. En schaam u niet. Samen bent u nepagenten te slim af.
2: Ik zal u eens wat gaan zingen. Het is over, sis verdonk. Ze woonde in een huisje achteraf. En ze dronk te veel.

genoeg bestaat het niet meer. Maar dit was een van de mooie nummers. Ik ben weer Bloyd. En Schotwell die komt uit West-Friesland. En Robje W. die komt uit Twente. En waar komen West-Friesland en Twente elkaar allemaal tegen? In Lossen bijvoorbeeld.

Ja, Robkie W. Waar staat het? Nou ja, hij heeft een LP gemaakt. Nee, CD gemaakt. En daar staat dit nummer op. Maar we draaien hem wel vaker. Het is gewoon een lekker mooi nummer van Robkie W. Terug naar Twente. Hè. Ja, Kevin Slokje moeten wij afscheid nemen van 2 jaar streek al radio. Maar niet gedreurd. Jullie kunnen gewoon doorgaan met reageren. En de zender staan laten we volgende week. Dezelfde tijd zijn we weer terug met nog weer meer. Streektaal Radio. Ik was mailen. Streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. WhatsApp, Signal, telefoon of al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Mijn naam is Ben Eikam. Door Henne Ha. Tot het ook een keer. Houd door in gehoord. We gaan de boezem met Trio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Zal ik van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll bij Radio Spanburg op de 23e mei 2026. En wij begonnen met mus folkmuziek en mus stiet voor muziek uit Stienes. Hoe is het mogelijk, alleger? En mus bestiet uit Frerik, Nanda, Annemiek en Arend Jan. En die mijn vierde naam waarom ben je in het Papageno-huis in Lemmer. Daar ben ik in bij geweest.
1: Oh,
0: en
1: heb je
0: hele mooie muziek en aaltje praten we voor een beurt. Maar ik heb ze helemaal nog niet. Goeiemiddag, Jeltje.
1: Goeiemiddag, maar ik herde mezelf ook net. Nu hadden ze me blakt.
0: Oh, dat geloof ik niet. Van, zo doet Johannes net.
2: Nee, zo doet ook nooit, hè?
1: Nee, zo best
2: nee.
0: Nee, dat helemaal niet. Maar we hebben even over mus folkmuziek. Die binnen namelijk twee heren en twee dames. En ze binnen ongeveer boven de 70 ook even goed zien. Want hij altijd zei, wat voor jonge heren en dames ben dat? Nou, als ik heb je een kaartje en stiet het op.
1: Oh ja, ik vind wel schoon dat het in het Papageno-huis weer.
0: Ja.
1: Dat is een mooie ronde, hè? Wie een draag wat meesken?
0: Nee, er weer een goede 44 meesken. Okay. Maar het weer heel leuk. Het weer een heel gezellige.
1: Ja.
0: Twee uren kerst overzitten. Want ongeveer zo lang ben ze bezig geweest in pauze. Hier met tussen. Er is een hele lijst met alle nummers. Nou, ik geloof wel van 20. En alle keer achter elkaar kwamen ze een beetje.
1: Nou.
0: Dus eerst het zingen. En dan hebben we even een bakje om. Dat jij ik even zou, hè?
1: Ja.
0: Nee, maar de mensen kan praten. En ik even maar deze mensen van Mus. Ik zou je, hoe ben je in vredesnaam Dessa bijkom? Nou, zat, ik geloof dat het Arend Jan weer, of het weer Freek, die zou je. Ik bekwam met een andere band, waar je. En toen gingen we krijgen deze samenstelling. Maar we hebben geen namen. Nou, nee. We hebben direct betocht van Mus. Muziek, het sting is, maar dan komen we waar.
1: Heel leuk betacht werd, toch?
0: Ja, dat vind ik. Nou ik het verhaal erover weet, vind ik het wel leuk.
1: Ja.
0: Maar ik zei eigenlijk dat meteen wat oors. Het moet eigenlijk mus wezen. Nou, zo werd dat goed voor. Nou, ik zei, mus, dat bestaat dus muziek uit Stienes. En die oren mus is mooi. Uitstekende songs.
1: Ha, ha, ha, ja,
0: prachtig. Nou, dat is grappig.
1: Ja.
0: Mooi wij die bruken. Ik zou die mooi overbruken. Ja. Nou, we hebben de Black Velvet Band van deze band. En we hebben goed. Ze hebben trouwens daarvoor, we hebben zeker al in Lemmer. Toen ze bij dat, die kringloopwinkel, de Cubeskist.
1: Ja.
0: Daar ben ze ziek geweest.
1: Ja.
0: En ze zijn wel regelmatig op een paard.
1: Wat
0: maar
1: leuk,
0: ze ik net de volle dwan. Want ja, dan ben ik op een bepaalde leeftijd, zei ze dan. Maar dat je het allemaal wel goed. En die dames doen ik goed mooi. Dus ik vermoed dat het wel echt peren binnen.
1: Ja, je ziet dat die man er maar begon binnen.
0: En die vrouw alleen mee komen.
1: Nanda kwam er nog bij.
0: Ja.
1: En Bodran.
0: Nee, Bodran, dat is muziekinstrument.
1: Oh, dat is muziekinstrument. Oh, sorry. Och, ik dacht dat. Oh,
0: nou hebben we dat bij Nanda Bodra.
1: Ja. Nou, daar kom ik bij heel dom hoor.
0: Jongen, aaltje.
1: Ja, ik zag het nee, want ik dacht dat ze shot er wel heel fris uit. Nou, en je weet het zo net.
0: Fris uit of fris uit?
1: Maar wist je wat een Bodran is? Haha.
0: Ja, wel, dat is dan muziek, maar is aan dingen gewoon.
1: Een ding en een ding.
0: En een snaren.
1: Oh nee? Ja, dat dacht ik. Een Ierse lijsttrommel. Ja?
0: Oh, oké. Okay. Oh, dan ben ik in de war.
1: Ja.
0: Ik ben op zijn dingen. Ik denk dat je hebt een geheer omvroed.
1: Ja. Ja. Saai is het.
0: Vindt het leuk?
1: Ja, ik voel mooi muziek.
0: Ja, mooi. Dan houden we die erin. Spanbrennen uitprogramma. Bedankt voor de inbrenging. Daarvoor nemen we gezellig eens naar de morgen week. Heel leuk. Die zit ik vol grapjes bij. Het ook even gehad, Johannes?
2: Hey, dan maak ik even een herhaling even een luisteren. Ja, via internet.
0: Dan moet zeker even allebei de woorden nemen luisteren. Want daar ben je de beter aan verhaal. Zo'n een banaan. Nou, dat heet nog nooit meer. Ik zal me net zeggen.
2: Maar... Oh, ik heb wel nog een keer zussen.
0: Nee.
1: Wees me dus keerig worden. Nou?
0: Ja, daarom krijgt.
2: Ja, dus, klopt. Ja.
0: Dat ik net yet even uitzending gemist. Een gezellige snuit om morgen. En dan komt het vanzelf voorbij. Wat doen wij voor media? Wij hebben hele leuke muziek. We hebben Turboski. We hebben van alles wat. Om 12 uur dan verwacht je wij het Daro-team. Wist je ook wat het Daan-Rood-team is, Haltje?
1: Daan en Robert.
0: Juist.
1: Ja, Daan, hoe weet ik dat?
0: Ja. Nou ja, ja, Daan en familie van die. Dus, ja. Nee, maar die zoon, Daan, die doet me jou rond een week een berichtje van... kan we even praten, even in het sturen. Nou, ik zei, mooi bij je, dat is geen probleem. Dus ik kom om een uur of twee even deel. We gaan eerst even naar de muziek luisteren van Roy Orbison. Ja, kijk, heb ik trouwens ook nog een cd van. En die vond ik opnieuw, en die zit onder het stof. Ik denk, oh jee, even afblazen. En toen vond ik het nummer Lana. Nou, Lana, dat is ook al een heel oud nummer. Jongen, jongen. Okay. En die is wel heel mooi. Daarna gingen we luisteren naar de Gypsum Girls. Dat ben net draaien of jouw dames. Want daar ben ik dan niet helemaal achter. Want ze staan hier bij me draaien. Maar ik heb ze op Facebook zo met mijn jouw. Dus hoe het nou precies zit, dat weet ik nog niet. Maar ze doen wel een heel leuk nummer. En dat heet Please Mr. Postman. En dat is ik nou bekend van de Carpenters. Maar de Gypsum Girls kennen het ik heel goed. Maar we luisteren eerst even naar Roy Orbison.

0: En toen weer samen met Aurond. Ja, die dames horen er gauw mooi op. De Gypsum Girls en Please Mr. Postman. En ja, destijds in de Carpenters dat ik. En dat was een duo. En die hielden Karen en Richard. En wist dat ik nog?
1: Ja, van, zeker.
0: Van de Carpenters?
1: Ja.
0: Oké. Dat die ik trouwens heel mooi, daar heb ik wel muziek van. Maar deze dames die konden trouwens heel goed dwalen. Maar ze zijn maar geen trein, nou zou je een waaltje. Door hier even gauw jongen. Dat is dus geen vrouw. Dan heeft ze mijn vriendin ze foto's in je tegen.
1: Ja.
0: En wat je dan met ze samen mooie vrouwen. Mooi, we gaan in country folk en rock and roll verder met de keuze van Johannes en van Aaltje. Doen we Aaltjes eerst of die van daar, Johannes?
2: Dan doen we die van Aaltje.
0: Aaltje, ja. Wat voor mooi is Hesto? Want ik heb nog niks, jongens. We hebben Hesto een briefje, want dat briefje lijkt
1: ja, hij heeft al wel een briefje. Ik heb een versje van The Waterboys.
0: Ja.
1: En dat heet How Long Will I Love You? Nou, en als jongen zei, as long as I live. Dus het is eigenlijk een liefdesverklaring.
0: Oké.
1: Ik denk dat past wel op deze prachtige sneun te midden.
2: Dat klopt. Het is mooi zoind.
0: Wie, wat binnen de Waterboys?
1: Dat dacht ik al. Dat is dat vreemd zo.
0: Ja, Johannes, zei me. Als je even een strik vraagt.
2: Ja, klopt.
1: Echt weer?
2: Ja.
1: Nou, de Waterboys.
0: Ja.
1: Nou, dat is een Britse folkrockband uit Edinburgh.
0: Oh.
1: En die is al in 1983 oprichten.
0: Ja.
1: En dan weet ik net of ze nog bestaan, hè?
0: Tuurlijk.

0: Tuurlijk.
1: Ja, oh ja, in onze trein nog een beetje stapt. Maar sinds 2000 is er weer wat. Mike Scott is weer wat ontjongen. Onder deze namen van de Waterboys.
0: Oh, nou dan komt de rest vanzelf.
1: Nou, dat denk ik.
0: Ja, daar zit er maar net door in. Dat komt ook goed. En Johannes, dan zit een mooi festje van ZBCN, de Piratenkoor.
2: Ja, Piratenkoor. Ik denk, ja, we moeten even wat van het Sinterkoor draaien.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dit is een Piratenkoor. Dronten, waar. Dus ja. Uit de polders.
1: Ja,
0: en die kennen het heel goed, hè?
2: Ja.
0: En wij door het eerste nummer, wij gaan aan boord. Nou, wij ben krijg aan boord, hè, van de studio.
2: Ja, klopt.
1: Nou, toch kreeg ik bakboord of stuurboord? Dan heb ik een leuke vraag.
2: En toen zei ik stuurboord.
1: Oh, welke kant is dat?
2: Dat is rugs voor mij.
1: Ja, dat zit waar ergens in.
0: Echt?
2: Ja.
0: En dan ging ik om bakboord, maar toen mag je daar bakken.
1: Tuurlijk.
2: Dat is links.
1: Of het wijs.
2: Ja, ken ik.
0: Ken ik. Ja, precies. Nou, door de muziek maar los.
2: Ja, we gaan eerst naar jouw oudje gaan keuzen. Oh nee.

0: Oh, dit is toch vrolijke muziek, u dront en waait, piratenkoor. En ja, we gaan aan boord. Wij zijn aan boord, Aaltje. Aaltje is toen een droge fut.
1: En de donut, want dan ben je aan de verkeerde kant instapt van het boord.
0: Oh, jee. Hey, dat is een hele goede opmerking.
2: Ja, onze stuurboordkant, hè?
1: Ja, die kant lag aan de kade, maar hij was aan de andere kant.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Het wie erom je hebt.
1: Oh, dan ben je even aan het wat lopen geweest. Dat is zeker gevaarlijk, hè?
0: Ja, dat is zeker gevaarlijk. Ja,
1: potverdikken.
0: Die stonden lekker raar.
1: Het is net echt gevaarlijk. Nee. Dit is ook komen even. En gelukkig hebben we hele goede helpdiensten. Hè?
0: Ja, dat zit al in gelok, zeg je wel goed. Dus, ja, dat is helemaal goed, ja. Jullie zijn een country folk en rock and roll. Je bij Radio Spanbrug, een hele fleurige zender. Dat een heel krek inschakelen van harte. Welkom, we gaan naar een band aan. Die komt van deel uit Zeeland en van deel uit Brabant. Bestingen uit 8 personen en ze heet de Bullet. En ze zijn al een heel schoof bezig. En de zangeres die kent geweldig goed van. Die heet Jolanda van Wel. En ze hebben door Troubles hier moeilijkheden hier. Nou, die hebben wij gelukkig hier net. Daarna gaan we luisteren naar de naaien van Jara Beek. Flintwijk al draait. En we draaien nou weer, want ze treedt maandagmiddag op het 8. Land Festival. Wat het precies is, weet ik net. In de buurt van Doetinchem, volgens mij. En dan moet ze om drie uur daar optreden. Nou, ik zou als je een jaar wedraad die nummer hier even bij Radio Spanbrug. Dan gaat het in ieder geval de hele wereld door. We gaan eerst even naar Bullet.

0: Jongen, wat een mooi nummer is dit van Yara Beeks. Ze hebben een brighter days. Dat betekent vrolijke dagen. Wie vindt ik helemaal in de war, maar ik heb de rugzet naald. Wist je dat nou wel? Ik heb toch bredere dagen.
1: Och, die weet.
0: Ja, toen, en als
1: het opgeëerst,
0: naar verticaal. Nou ja, dan wordt het ook al wat breder. Kan je hem heel leuk om blij.
1: Ik check nou even uit.
0: Check
1: het uit.
0: Check nou even uit?
1: Ik check even uit.
0: Oké, okay, dat is ik heel goed. Maar even zien, ze komt morgen, of er is een gratis festival. Ja. Hè? Het Achterland Festival.
1: Ja.
0: Is dat nou bedoeld, ik heb hem in de buurt, want toen heeft het al even opzocht. Ja. En dan zei ze, nou, dat duurt drieën, vier dagen. En hoe is het mogelijk dat het al even niks is daar? Ja. Nou, daar zit zoveel sponsoring op.
1: Tinkste, ja, dat wist ook. Ja,
0: ja nou, dat weet ik hartstikke zeker. Want ja, dan ben een hele soort bedrijven of weet ik wie, dit sponsoring, die wil naam bekendheid, hè.
1: Ja.
0: Nou, dan heeft die geld verhoor. Dan heeft Samar dan hoe neem je dat? Dat de meeken al een optreden kennen. Misschien ben er ik band van weinig namen. Nou, die kent Detro bij meer namen. Vergaar om samen te
1: zijn. Bij Doetinchem, sure. Dankzij de steun van lokale sponsors, de zogeheten Vrienden van Festival Achterland. En een heel soort vrijwilligers.
0: Juist.
1: De organisatie streeft naar cultuur en muziek voor iedereen laagdrempelijk en toegankelijk te houden.
0: Nou, Jerry.
1: Want het is allemaal duur, die festivals.
0: Ja.
1: Net te lullen.
0: Nee, en vooral als je een jongen bent, best om samen te zijn. Nou, dan moest muziekinstrumenten aanschaffen. Dan moest misschien als het zelf teksten geroken is, maar dan moest je mensen verheer. Ik heb net altijd maar wat keuvers dwaan. Dan moest ik zelf met dingen komen.
1: Ja.
0: Maar het kost ook alle gezinnen.
1: Nou, cool.
0: Ja. Maar dat is heel mooi. Maar in ieder geval, Yara Beeks die zal er optreden om 3 uur. En dan mooi haar band. En dat zijn 3 vrolijke jongens. En wat je hebt, dan heeft ze een beetje een oren samengestelde band. Dus ze heeft eerst de oren jongens ont, maar het zat helemaal. Ik wil helemaal weer op nij om samen te zijn. Nou, dat jet ik al een keer heel goed.
1: Nou, die weet wel wat ze wil.
0: Tuurlijk wel. Dat zit wel goed. Ze is nog niet eens heel lang bezig, maar ze heeft alle keer hele goede nummers schroeven. Dus ik ben heel wees met haar. Ik heb altijd maar gepraat. Als ze nou weer een nummer heeft, bel ik er even op. Dan zeg ik, hoe ligt het nou alle keer?
1: Ja.
0: Oké. Okay. We gaan verder in country folk en rock and roll met Iris Too. Iris Too, dat is een band die lauwt bij. Tenminste, als je het contactadres bestaat, niet meer. Maar wel leuke muziek achterlitten, vooral deze. Want het wordt haast a cappella zongt. Er zit een instrument voorbij. Het nummer heet All the Good Times Are Past and Gone. Dan doen wij de Turbo Ski. Dat ken je wel, Johannes. En moest ik even zien dat Niels ik reageert heeft?
2: Nee, helemaal niks.
0: Die kennen wij niet vinden?
2: Nee.
0: Dan slaan we niet op de woorden.
2: Die slaan we over. Dat doe je maar na je week maar.
0: Nou, dan denk ik dat Niels Kroken is. Maar vriend week heb ik zo'n die traaie blauwe stingen.
2: Ja.
0: En stel dat ik er leek. En dan denkt Niels, nou, dat krijg ik net zo volle zin om dan...
2: Nee.
0: Nee, maar in ieder geval, Arie Kupers, dat is je turboschief. Maar ik zie die blonde. Nou, dat is leuk.
2: Nou ben ik maar uit. Nou. Wie, welke blonde weer dat?
0: Ja, wist je dat nou?
2: Nee, ik niet. Nee, dat maar waar Arie Kupers heeft vregen.
0: Ja, maar ik heb zijn nummer net, dus ik kan hem net even bellen.
2: Nou, ik kan wel even op oren, meneer Dwan.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Even via Facebook bedoeld?
2: Via Facebook.
0: dat wil wel.
2: Ja, dat wil wel. Ja.
0: Dan begin je eerst naar je Iris Too.
2: Ja, dat is een hele mooie nummer, hè. Dus we gaan naar Iris Too. Oh!

0: Nou, dat vind ik een hele mooie turboscape van Arie Kuipers.
1: Ja, ja, dat is een deel van de zware jongens, hè? Wist u dat wel?
0: Ja, klopt. Hè. Ja. Ik zeg die blonde.
1: Ja, ik zeg
0: bij
1: die blonde.
0: De offonde.
1: Nee, bij de rotonde.
0: Ja, maar,
1: nee, bij de offonde.
0: Ja, bij Makkum, hè?
1: En als, ik vond dat geen zonde. Oh. Want dat zou dus, daar kan het meer op riemen.
2: Nee, daar heeft al een minuut of nooit denken met. Ja,
1: nee,
2: ik
1: helemaal
2: zou,
1: niet.
2: Wat een sterke rijm, zou ik. Een blonde bij de ofonde. Ja. Nou, ja, ik vind het prachtig.
0: Ja. Ik weet het al, dat het daar bij Pargea. Dat is het.
2: Bij Pargea? Ja. Is
0: dat
2: daar nou ook in?
0: Ja, daar is het in.
2: Maar dit weer...
0: Dat is naar Makkumta.
2: Ja.
0: Ja,
1: maar je krijgt voorbij en dan heeft hij een ofonde.
2: Je hebt vorige week daar hebben we het al heel skof toe gehad.
1: Ja, maar ik ben er dus nog eens in erin. Ik zei, ik moet het weten.
2: Wat is het verschil tussen rotonde en ofonde?
0: Nou, ofonde, dat is zo'n liedje, zo'n simpele ding.
1: Simpele ding?
0: Ja, en een rotonde is een hele mooie,
2: ronde ding. Ingewikkeld ding.
0: dat een mooier. Ja.
1: Jongen. Dat is beide mooi.
0: Nou, die ene is zutterige.
1: Nee,
0: ik vind die beharig, die oogvonden, die vind ik net mooi.
2: Beharig?
0: Ja, daar bij Manesje.
1: Ja, daar bij de Manesje.
0: Oh, dat is ook een oogvonden.
2: Maar hoe neemt ze dat dan daar van Wikkel naar Lemmer?
1: Dat is gewoon een rotonde.
2: Nee, Jellai. Dat die trekkers daar zijn aan de fietsen. Hoe is dan? Een heel nuver.
0: Ja, dat is zo'n. Ik snap net dat we net een tunneltje maken, hè, dat de fiets er onder vlog kan.
2: Te duur, hè?
0: Ja, Alger is te duur.
1: Dat is te duur, ja. Vies te duur.
0: Dan hebben we de Rijkswaterstaat even zeggen. Nou, even alles waarom passie.
2: En wat zei de Rijkswaterstaat?
1: Geen geld.
2: Centjes binnen.
0: Nee. Centjes jongens, binnen net op.
1: Oh. Jongens, we gaan verder. Wat ben je voor de muziek en net verder per gaas.
2: Must him jaren. Nee, best.
1: Net verspannen.
2: Doe maar.
0: Nee.
1: Maar Aaltje, we hebben eerst even wat die. Want dan heb je een leuk nummer van meneer George Baker. Maar ja. Dan heb ik nou een beeld reclame te maken.
2: Ja.
0: Ja,
1: wat voor reclame.
2: Er komt aas naar Rosita van George Baker, dat zeg maar vast zeggen. Dat is een bekend country-achtig popnummer uit 1978. Toen week ik al, dus ja, dat mooi.
1: Echt?
2: Ja, toen week ik al. Maar ik zou even reclame maatje voor nou snij net, maar Nijwijk snij 31 mei is het tweede oerke oer.
1: Oh ja.
2: Snijs van 12 tot 12 en mooi Arne de Jong als technicus en het dit klassikaaltje.
1: Klassikaal.
2: Ja, het is klassieke muziek in allerlei aspecten, alle manieren. Oh. En ja, ik ben juffeest, dus ik voel me grappig. Klassikaaltje.
1: Klassiek.
2: Met aaltje.
1: Hoe lang heb je dat nooit toch?
2: Nou, eigenlijk net. Heel kort.
1: Echt?
2: Dat komt vanzelf.
1: Nou was het
2: ik kan het voor lang nooit
1: denken. Nou was het nog groeist.
2: Oh, dank u. Nee, maar luister, het werd heel mooi.
1: Ja, ja. Dat zouden we zeker doen. En eens even zien, wat heeft Johannes erachter aan?
0: Nou, ik heb die...
1: de wieser normaal.
0: Ja, ik wist het naar Johannes daar.
1: Ja. Hij had een van Trini Lopez. Maar hele mooie muzikanten bij hem. En dat nummer dat heet La Bamba. Nou, dat is ik, zegt de Santer hier.
0: Ja, mooi is hem zijn muziek wel.
1: Ja. Nou, het is hem, dus draai maar.

0: dit is terecht applaus voor deze band. Trini Lopez en Band en de La Bamba. Zomerse klanken om als je deze oren voor haar inbreng te bedanken.
1: Nou, heel graag, Dien. Ja, ik nooi uit. Ik ben lekker in het tuin zitten.
0: En dan?
1: In Sintje.
0: Nou, juist te luisteren.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik doe het nog even aan.
0: Ja, maar dan mist ook de held. Maar bij het begin, als
1: nou,
0: dan
1: jou
0: dan
1: het fietsen. Anne en Robert en Daan en Johannes. Dan ben je fjouwe man, dan nooi ik echt uit.
2: Nou, dat vind ik wel jammer.
1: Wat zijn we?
0: Ik zou bij beide horen stil en Daan en Robert even praten.
1: Ja. En Niels, hè? Wat jij de Koer Niels in update?
2: Ja, die hebben we vond, ja.
1: Voilà, machtig.
0: Die zit in Noordermap.
2: Ja.
1: Nou, gelukkig. Nou, dus ik zeg ze vast doei doei.
0: Doei doei.
1: En ik ben een paar weken binken net. Nou, we halen naar weken snijden, van tussen 12 en 12 op snijden.
0: Oké. Nou, ik wens je een goede vakantie.
2: Ja, goede vakantie, hè?
1: Dank je.
0: Horen weken snijden een prettig uitsturen.
1: Dank
0: je. Ik hoop even te jaren naar die.
1: Ja, dat moet dan ik nou.
0: West ik best. Ik hoop naar die te jaren.
1: Nou, super.
0: En hoor ik via uitzending gemist.
1: Ja.
0: En dan zit ik hij als je erbij mist.
1: Nou.
0: Nee, dat zit wel goed.
2: Goed vakantie.
0: Geniet ervan. Geniet van de
1: vakantie. Dank je,
0: dank je. We beginnen we doen nog één nummer, Johannes. Hè?
2: Ja, dat kan graag.
0: Ja, dat is van het Harlinger Zeemanskoor. De Skoomkappen. Ken je de Skoomkappen, bro?
2: Ja, die ken ik wel.
0: Echt?
2: Ja.
0: Of het Skoomkappen op het wetter, jongen?
2: Ja, van mij op het wetter, ja.
0: Ja.
2: Als het
0: nee,
2: heel harde wind is, dan... Ja. Hebben we al goede wien.
0: Oké, bij jaren even nooit nummer. Bye bye, Roze Jenne. Dat is dat ontwouwen. Daar nooit waar ben we brom. En dan hitten wij welkom. Ze binnen er al, ze binnen nog even aan een koffie. Want ze moeten eerst even een drankje. En een versnaperingje. En dan was ze wel praten, Johannes. Vist niet?
2: Ja, hun binnen op voorbereiding. Nou, wat zal Owen Olga vertellen? Wat nee, vragen?
0: Ik heb wel vragen, maar Daan en Robert die vertellen me.
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Nou, ik.
2: Nou, tot zometeen nooit van 12 uur.
0: Oké.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Alge van harte welkom bij deel 12 van Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg op het 23e mei 2026. En wij starten met die oldtime string band uit de buurt van Alkmaar. En het nummer heet Dit en Tier Ramble. En ze zijn juist die doen nog in Alkmaar mooi optreden. Nu weet ik eventjes de locatie niet meer. Maar ik weet wel dat ze er weet binnen. Ze binnen nou, ze zijn oor. Een week sneeuwt jong of snijden we ze in Spanbroek. Ik ben mij een optreden, want in eerste hij zal ik er optreden, zat hem een keer genomen, hij zat het kind naar Radio Spanbroek luisteren. En dan rijdt het weer optreden. En dan is misschien wel eens even wat rustig. Maar dat hindert niks. Wij draaien hier wel. Want ze zijn samen van plek verhoren. Ze zijn in Alkmaar en ze zijn hier. Hoe snel is dat nou? Nou, we zijn in ieder geval, de heren die zijn arriveerd. En zeer welkom, Daan. En Robert, die zit nog op afstand.
1: Dankjewel,
0: hoor. Neem jij afstand nu al van mij,
1: nee,
0: Robert?
1: Nee, zeker niet.
0: Dan is het goed. Ik wil eerst even van jullie weten, wat is er de afgelopen tijd gebeurd?
2: Heel veel.
0: Heel veel. Even in de microfoon, want de hele wereld moet horen.
2: Ja, dankjewel, Anne. Nou, er is intussen heel veel gebeurd de afgelopen wintermaanden. Tot 3 weken terug. We zijn in december weer begonnen met onze welberoemde kersttulpenactie. Vervolgens hebben we ook tussen in december een pubquiz gehad. En in maart nog een pubquiz bij de restaurant De Zeven Wouden in Sloten. We hebben de violenactie gehad. Ondertussen hebben we ook nog 2 keer een bingoavond gehad op de camping. De Jaren in Sloten. Ja, en we zitten nog steeds niet stil.
0: Nee, dat is de bedoeling ook.
2: Ja.
0: Maar je hebt mooie, want ik heb alles had ik al opgeschreven.
2: Oh, je hebt alles al. Oh ja, dan hoeven we niks meer te vertellen.
0: Ja, want nou is de vraag, en wat gaan we nou doen?
2: Wat gaan we nu doen? Nou, op dit moment worden we eerst even geïnterviewd door zekere 2 heren van Radio Spanburg. En natuurlijk trainen. Alleen maar trainen de komende maanden.
0: Trainen. Ja, maar er zit ook wel weer een tulpenactie aan te komen of iets anders.
2: Ik denk dat het qua acties wel een beetje klaar is.
0: Ja?
2: Ja, weet je. Een hele hoop mensen moeten ook nog op vakantie. En als je nu tulpjes of andere dingetjes gaat geven, dan moeten ze er ook voor zorgen. Waar, ja. En kunnen we beter zeggen van jongens, ik stuur een linkje of een QR'tje. En dan kan men alsnog doneren als ze dat willen.
0: Dat is ook waar, ja.
2: Dat is ook nog een mogelijkheid. Maar weet je, we hebben intussen ruim 13.000 euro ingezameld met al deze acties. En ook van de sponsoren, want
0: dat is ook niet
2: te vergeten, want dat zijn echt. We hebben ongeveer 40 sponsors. Nou ja, dat is toch wel een behoorlijk bedrag wat hun ingelegd hebben met elkaar.
0: Oké. Okay. Was er ook verschil in opbrengst tussen de tulpenactie en de violenactie?
2: Ja, de violenactie heeft eigenlijk wat meer opgeleverd dan de kersttulpenactie.
0: Ja.
2: En natuurlijk, de winstmarge is ook iets anders verdeeld.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Maar ook daar merk je weer, hè, net als in ons dagelijks leven met de boodschappen, die worden ook steeds duurder. Maar dat soort dingen wordt ook steeds duurder. En ja, je probeert als clubje om geld in te zamelen, toch zoveel mogelijk uit zo'n actie weg te halen.
0: Ja, ja. Zeker.
2: Maar de leverancier van de tulpen en de violen, die lopen ook tegen hogere kosten aan. Dus alles gaat mee.
0: Ja.
2: En wij willen eigenlijk niet nog steeds duurder gaan worden met het bedrag wat we voor 2 treetjes violen vragen. Dus dat moet je ook aantrekkelijk houden.
1: Ja, we zijn gewoon ontzettend blij dat de mensen ons nog zo willen steunen. En dan, met ons bedoel ik dan het goede doel. Dan zijn we heel blij dat we iets mogen bieden. Dat de mensen iets moois voor terugkrijgen. En dan merk je dat bij de violen dat gewoon heel erg goed werkt. Dat er bij de tulpen in de winterperiode ook wel een hele leuke verwelkomende actie is. En daarom willen we dat ook eigenlijk wel een beetje vol proberen te houden. Ja. Je wilt mensen iets moois teruggeven voor wat zij doen voor een goed doel.
0: Ja, dat is ook waar. En jullie doen ook heel goed jullie best om alles zoveel mogelijk op Facebook met ons te delen. Ja. Kijk, daar wordt ook weer op gereageerd. En misschien krijg je daardoor ook weer extra geld.
2: Dat is
0: voor Lucien. Ja. Blijft trouwens het doel nog hetzelfde, Lucien?
2: Het doel blijft hetzelfde. Ja. Het is gewoon zo verschrikkelijk dankbaar werk dat wij als mannen met een paar gezonde benen dit mogen bewerkstelligen. En de kinderen waar wij het voor doen, die kunnen dit simpelweg niet.
0: Nee. Heb je trouwens ook de kinderen nog een bezoek gebracht sinds kort? Nou, hoe zit het nou? Zit er iets verbetering in?
2: Nee, er zit geen verbetering in bij die kinderen. Dat gaat hem ook niet worden.
1: Nee, wat we kunnen proberen te doen is met het geld inzamelen voor het onderzoek om de achteruitgang een beetje te remmen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk al een doel op zich voor ons, om daaraan iets te kunnen betekenen.
0: Ja. Is voor daar kinderen, een medicijn voor?
1: Ze zijn wel heel goed bezig. Het moeilijke is dat je met Duchenne spierdysfunctie te maken hebt met iets wat genetisch een afwijking is. En in Nederland mag je uiteraard genetisch niks veranderen aan mensen, want dat zou iets invloed hebben op hoe de samenstelling van de mens zou zijn, of mensen kunnen verbeteren. En dat is wat volgens de wet niet mag. In de onderzoeken naar medicijnen zijn er wel medicijnen gevonden die wat remmendere werkingen hebben. En daar hopen we op dit moment gewoon de meeste resultaten mee te bereiken. Ja. Daar is onze hoop wel op gevestigd voorlopig. Ja.
0: En daar is ook heel veel geld voor nodig. Om al die onderzoeken te doen. Wat wil een beetje remmen, wat niet.
1: Ja. Afgelopen jaar is Spieren voor Spieren meegegaan met de actie van Serious Request.
2: Ja.
1: Daar is ontzettend veel aandacht aan besteed. En Spieren voor Spieren is een hele brede actie geweest. Maar daarin hebben wij zelf ook voor het eerst de naam Duchenne voorbij zien komen. Op het wereldwijde toneel. In ieder geval in heel Nederland. En daarin hebben wij zelf ook kunnen merken ddat de naam ineens bekendheid kreeg. En dat dat wel heeft geholpen dit jaar ook weer in al die goede berichten van mensen op Facebook, maar ook in donaties, wat ze voor ons hebben gedaan.
2: Ja.
1: Dat wordt echt heel erg gewaardeerd.
0: Dat is mooi. Daar heb ik ook een stukje van gezien. Spieren voor Spieren. Ja. Want voor tv en radio was dat.
1: Ja.
2: Want weet je, wij hebben natuurlijk 5 jaar terug zijn we met een groep jongens begonnen. Voor dit doel. En dat is door, de een heeft blessures gehad, de ander heeft geen tijd. En weer eentje die zegt, ik vind het toch wel lastig om overal dat geld weg te halen. Toen hadden wij met elkaar ongeveer 16.000 euro. En mede door die bekendheid van afgelopen kerst, van Serious Request, merken wij dat het naar ons toe nu veel sneller gaat. Want wij doen nu met z'n tweeën, hebben al ruim 13.000 euro. En we zijn er nog niet.
0: Ja. Nee.
2: Dus wij hopen, stilletjes hoop ik, dat wij die 16.000 euro gaan inhalen.
0: Jullie komen wel op 20.
1: Dat zou ik graag doen voor het goede doel.
2: Maar dat wordt
1: Het is een doel en dat houden we wel voor ogen. We willen zeker zoveel mogelijk.
0: Jullie zijn zo enthousiast. Enthousiast, maar levert ook geld op.
2: Ja, absoluut.
1: Klopt. Het is ook ongekend hoe we worden gesponsord en gesteund door vrienden, familie om ons heen. Onze eigen kinderen, onze eigen partners, maar echt in de vriendengroep ook. Het is bijzonder wat we van ze terugkrijgen.
2: Ja.
1: Nou ja, ook dit Pinkse weekend, Daan. We hebben de kinderen met de kinderen met Duchenne hebben we ook uitgenodigd, de gezinnen. En die hebben ook toegezegd.
2: Waar wij voor fietsen al een aantal jaren, voor die kinderen. Mm-hmm. Dat zijn onze mascottes eigenlijk.
0: Ja.
2: En die hebben we uitgenodigd om maandag bij ons in de tuin te zitten. Want daar zitten wij al een aantal jaren bij ons in de tuin om de fietsers toe te juichen.
0: Ja.
2: En toen hebben wij gezegd van, zou het ook leuk zijn als de kinderen met hun ouders, onze mascottes, of die ook willen komen.
0: Ja.
2: Die hebben we uitgenodigd en het was direct.

0: Precies.
1: Dus. En die heb ik in de wc opgehangen. Want wij krijgen maandag natuurlijk ook de fietsers die dan onverwachts naar de wc moeten. Of een lekker band krijgen of een bakje soep. Hè? Want elk jaar krijgen wij gewoon aanloop vanaf het fietspad naar ons toe. En dan vragen ze ook altijd van mogen we even naar het toilet. Ik denk, weet je, ik hang even zo'n QR'tje in mijn toilet. En een schoteltje leg ik neer met een paar kwartjes erin. In de hoop dat een signaal afgeeft van... oh, ik moet even betalen voor het toiletgang. Ja. En dat gaat dan naar Duchenne.
0: Nou, maak van het kwartje maar een euro, zou ik zeggen.
2: Ja, graag, maar ja, goed. Dat is aan de mensen zelf.
1: Maar alle beetje zelf, zeggen we altijd.
2: Ja.
1: En dit is ook een beetje een gekkigheidje wat we doen. En, maar het werkt wel.
0: Ja, maar kan het niet zo werken dat de ene dorp begint... dat de andere dorp zegt... hé, dat is heel leuk voor Duchenne. Oh, dat het zodoende.
1: Nou ja,
0: zou dan een kettingreactie...
1: Ja, misschien zijn de luisteraars die dat nu horen en denken van... hé, wij gaan Daan en Robert helpen.
0: Ja.
1: Ja, dat zou helemaal fantastisch zijn.
0: Dan kom je de 20.000 wel voorbij.
1: Nou, dan is het helemaal, dan spring ik helemaal een gat in de lucht.
2: Ja, dan rond jij zo mee.
1: Ja. Weet wat je zegt, Robert?
2: Oh ja.
0: Denk aan mijn ozonlaag.
2: Ja.
0: We gaan eerst even naar de muziek. Want we kunnen wel uren praten, maar we moeten de muziek ook niet vergeten. Even de Pinchitos Caliente. Heb je die scherpe technicus, Johannes? Ja. Met Guacamole. Dat is een heel leuk Tex-Mex nummer vanuit Limburg hier voor de radio gebracht. En Jolien Damsma komt erachteraan met het nummer Without Love.

0: En die is radicaal al rond. En dit bij Jolien Damsma en Without Love. En Jolien treedt morgen op het christelijke evenement Opwekking. En dat is in Polder, in dat. En een van die artiesten is die erop treedt is Jolien Damsma. Nou, dat belooft wel een heel feest te worden. Want ze kan heel goed zingen en spelen. Dat je dat, ging ik even naar de vragen, want ik heb een hele soort vragen. En ik hoop dan. En.
1: Robert,
0: ja. Daar, Robteam. Je hebt een heel soort fietsen.
1: Ja.
0: En nu is de vraag: waar gaan jullie heen fietsen? Gaan jullie wel samen? Of zegt Robert stiekem: ik doe ook een fietstocht afzonderlijk?
1: Nou, ik denk dat hij eerder van zijn huis naar zijn werk zal gaan fietsen. Ja, maar dat is een plicht. Ja. Maar dat andere, dat zal eerder... zullen wij elkaar wel gaan opzoeken. En dat gaan we ook doen. Want wij hebben 4 juli gaan wij de hel van Harkema fietsen.
0: Oh jee.
1: En niet alleen wij tweeën. Maar we hebben nog een paar enthousiastelingen uit de kennissenkring meegekregen. Die ook allemaal mee willen fietsen. En we hebben ook speciale fietsshirtjes voor ons team hebben ontwikkeld. En daar hebben we ook vlaggen van laten maken. Dus ja, wij willen echt wel wat bekender gaan worden.
2: Ja, en
1: misschien zijn wij straks groter dan Visa...
2: Visma Leasebike.
1: Ja, bijvoorbeeld. Hè, de fietsgroep.
2: Meneer dus,
0: zou mooi zijn.
1: Ja, dat zou leuk zijn. Nee, maar dat is gekkigheid. Maar weet je... wel een stukje herkenbaarheid. En dat is heel belangrijk. En in september, een week voordat wij naar België gaan... voor de sponsortocht... hebben we ook nog een fietstocht. En dat zal ook om en nabij de 70 kilometer per keer zijn. Wat wij dus ook straks voor Duchenne moeten doen elke dag.
0: Dat is weer in de Ardennen?
1: Dat is dit jaar weer in de Ardennen. Ja.
0: En hoe lang? Een week? 14 dagen?
1: Nee, wij gaan 3 dagen.
0: 3?
1: Ja.
0: Ah, ik denk nog even wat langer. Kom
1: ja,
0: op.
1: Wij willen ons zelf wel eens een keertje gaan uitdagen, hoor. Dat is,
2: ja. Nou,
1: dat zit er wel aan te komen.
0: Okay.
1: Maar dat betekent 7 dagen. En dan 7 dagen op het zadeltje zitten. Gemiddeld 70 tot 80 kilometer per dag.
0: Nou, doe je kilometers een beetje?
1: Nee, dat kan dus niet, hè? Want anders kom je ergens halverwege stil te staan. Omdat je
2: moet toch naar je volle camping toe, ja.
1: Je moet ook s'avonds weer even een slaapje doen. Dus je moet wel...
2: Het zou toch mooi zijn dan als de mensen nou die ons horen om zich heen gaan kijken en zeggen van nou, als wij nou zorgen dat we die 20.000 euro sponsorgeld bij elkaar halen, dat wij gaan beloven dat we een keer de 7 dagen gaan fietsen.
1: Nou ja, dat kunnen we, dan moeten we een stukje zekerheid hebben.
2: Ja.
1: Voor wat hoort wat.
2: Ja, vind ik ook.
1: Ja. Maar een uitdaging gaan we niet uit de weg.
0: Nou, maar dan hoor ik jou zeggen... Nou moeten wij 70 à 80 kilometer per dag, houden wij wel een achterwerk over.
2: Ja, dat moeten we dan misschien maar opofferen. Ja. Dan moeten we een beetje op ons buik slapen. Ja, dat is dan maar zo.
1: Dat wordt sowieso trainen natuurlijk.
0: Ja, nee, dat wordt trainen, ja.
1: Ja, weet je, qua conditie is het bij ons geen probleem. Maar dat gaat er meer om dat je weer even die kilometers onder je gaat krijgen.
2: Gewennen, ja.
1: Het gewennen.
0: Maar nog even terugkoppelen over de ronde van Harkema. De helweek.
1: De hel van Harkema noemen ze die.
0: Wat houdt er precies in?
1: Een mountainbike tocht van 33, 66 of 99 kilometer.
0: En waar langs?
1: In de buurt van Harkema.
2: Ja.
1: En dat gaat tot Boelenslaan, geloof ik. Heb ik,
2: een grote ronde is dat.
1: Het is een behoorlijk stukje fietsen daar ook.
0: Door de landerijen of zo?
1: Door de landerijen. Ik denk toch wel... wij gaan dit jaar de 66 kilometer doen. Vorig jaar, voorgaande 2 edities, hebben 99. Wij 99 gedaan. 99,9 is het.
2: Ja.
1: Want het is 33,3, 66,6 of 99,9. En wij hebben vorig jaar en dat jaar daarvoor de 99,9 gedaan. Maar vorig jaar viel ons de laatste derde deel, ons een beetje tegen. Het was heel veel asfalt. Ja, en daar... je hebt wel de kilometers, maar niet de uitdaging wat je dus wil.
2: En we hebben 4 mensen, waarschijnlijk of 5, die met ons meegaan dit jaar... die nog niet zoveel kilometers in de benen hebben. En we willen ook dat zij blij en gelukkig van de fiets afkomen... en er ook weer zin in hebben de volgende keer. Dus.
0: Ja, maar hij is niet langer. Stel voor dat er een bordje of zo verkeerd staat.
1: Oh, dat komt wel eens voor.
2: Oh ja.
0: Dat je 4 kilometer... daar ben ik ook wel tegengekomen.
1: Ja, zo'n sterk verhaal hadden wij 2 jaar terug met Duchenne-tocht.
0: Oh,
2: ja. Ze hebben iets afgeweken van de route, inderdaad.
0: Dat was 20 kilometer?
2: 25 ja.
1: En wij zeiden ondertussen, we waren net weg. En nou, meestal na 20 kilometer heb je je eerste checkpoint. En dan kun je dus even wat drinken en wat eten.
2: Maar die
1: en
2: kwam
1: wij hadden
2: niet.
1: Er al 25 op zitten en we zeiden van...
2: En met 30 kwam je ook niet?
1: Nee, die checkpoint die moet toch wel een keertje aankomen.
2: Ja. Ja, ook met 35 kwam je niet.
1: Nee, toen hebben we maar even gebeld van joh, waar zit dat checkpoint? Want wij komen niks tegen. En waarop de organisatie zei van doe even je lijflocatie sturen. Dus dat hebben we gedaan. Ja, die belde meteen terug. Hij zegt, jullie liggen 25 kilometer uit de koers. Ja, toen moesten we nou weer terug.
2: Ja. Foei. Maar de GPS zei dat we goed reden.
1: Ja, ja, ja. Dat was, Maar we hebben enorm genoten met z'n tweeën.
2: Ja, oh,
0: daar geloof ik ook wel.
1: Ja. Ja. We hebben alleen maar gelachen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. We hebben ook hele mooie stukken gezien.
0: Ja,
2: dus,
0: ja had je anders niet gezien?
2: Nou ja, daarom. Dus,
0: en daar kan je weer over praten.
1: Ja, ja zeker. Ja. Ja.
2: En de verhalen zijn nog mooier dan in werkelijkheid misschien.
0: Nou, ik bedoel. Ja, ja. Even kijken, wat gaat er dan nog meer gebeuren?
2: Daan zei Harkema 4 juli. Dan hebben we naar de Ronde van Norg nog in september.
1: De Slag om Norg.
2: De Slag om Norg. Ja, in die tussentijd fietsen we gewoon even goed lekker veel.
1: Ja, we gaan ook allemaal afzonderlijk op vakantie nog. En wij, Laura en ik, gaan dit jaar zijn we van plan om naar Noorwegen te gaan.
0: Op een fiets?
1: Nee. Gewoon met ons campertje. Maar het is wel de bedoeling dat ik in Noorwegen gewoon even ga trainen. En dan zoeken Laura en ik gewoon een camping uit. Zeg maar 50, 60 kilometer verder. En dan gaat Laura met de camper die kant op. En die zet alles klaar als het goed is.
0: Oh,
1: en
0: die,
1: dan krijg ik een warm onthaal als ik daar 2 uurtjes later aankom. Nou, 3 uurtjes later. Misschien wel 4 uurtjes, want het is ook wel veel klimwerk. En daar gaat het om.
0: Ja, oké. Dat is heel mooi. En Robert, wat ga jij doen?
2: Wij gaan einde van juni gaan wij eerst even richting Limburg. Lekker in de eigen bos in de achtertuin spelen. En dan ga ik ook 's morgens lekker, als ik wakker ben, mijn fietsje pakken. En het leuke is dat ik dan een paar uur later thuis kom. Dat ik tegen Linda kan zeggen, kijk, ik heb nou toch leuke dingen gezien. Daar gaan we straks met de fiets even naartoe. En dan rijden we dat rondje nog eens even rustig over. En dan,
1: maar dan over asfalt.
2: En dan over asfalt, ja. Dan ga ik met Linda even leuke dingetjes bekijken.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Dus, lekker genieten eigenlijk. Maar
0: dat
2: wel hoogte
0: mooi. En bij de 2 weken, 3 weken?
1: Ja, ruim 2 weken.
2: Ja.
0: Jij ook, Robert?
2: 2 weken, ja.
0: Dan ben je daar in Limburg uitgekeken en uitgefietst?
2: Ik ben er nooit uitgekeken. Nee, maar dat heb ik hier in Gaasland heb ik dat ook niet. Eigenlijk, er is altijd wel wat leuks te vinden.
0: Ja,
2: en je moet gewoon lekker genieten. En ik denk dat we allebei zo zijn, als wij met een lach op ons gezicht terugkomen, heb je er weer zin om de volgende keer weer te gaan.
0: Precies.
2: En dat lukt ons nog altijd. Dus,
0: een hele goede insteek.
2: Ja.
1: Ook al is het soms even afzien, hè?
2: Oh,
1: ja, nou ja, dat gebeurt in de Ardennen ook wel. Hè. Dat hebben we vorig jaar ook wel gemerkt. Toen waren we in het Eifelgebied in Duitsland.
2: Ja,
1: er waren hele lange beklimmingen.
2: Zo lang.
1: Echt 11, 12 kilometer lang. En dan gewoon gemiddeld 10%.
2: Tussen de 7 en de 19, ongeveer 10, 11 gemiddeld. Ja, dat is niet.
1: Ja, dat is afzien. Maar als je dan bovenop bent, dan komt die smile weer terug op je. Ja.
0: Precies. En dan hangt het ook een beetje af van het weer. Als het weer een beetje regenachtig is of zo. Nou,
1: het prettigste is wel als wij met droog weer in ieder geval kunnen starten. Het nog lekkerder is als het zonnetje lekker achter in je rug zit te prikken. Maar als het dan op een gegeven moment ergens op de dag begint te regenen, dan is het zo. Maar dan is het ook niet erg. Maar als jij nat begint en je moet nog 70 kilometer,
2: dan is het wel
1: afzien.
0: Ja. Ja, dan ben je helemaal doorweek.
1: Ja, dan ben je echt,
2: het is ook wel zo dat als wij niet smerig zijn, dat we het eigenlijk niet zo leuk vinden.
1: Dan vinden we het ook niet leuk.
2: Nee, nee. Dus het mag best wel een beetje nat.
1: We moeten wel een beetje smerig worden. Dan die zoeken we hier in de bos ook op, hè, in Gaasland.
0: Ja. Goed hard fietsen.
2: Ja, dat lukt.
0: Des te meer spattend.
2: In elke pas die je tegenkomt, probeer je elkaar een beetje in te duwen.
1: We hebben wel eens, of we drukken elkaar zo naar de kant toe van dat die door die plas heen moet. Maar soms zien we ook wel eens een plasje liggen en dan maken we een aanloopje. En dan op het juiste moment gaan we springen met die fiets. En dan is maar net wie het eerst in die plas valt, want die krijgt het water.
2: Dat is leuk, Net kleine kinderen.
0: Ja. We gaan even een muziek doen, Johannes. Heb je één scherp?
3: Ja. Twa?
0: Ja. Oké. Nou, start maar. Dan kennen we het even horen.
3: Sorry.
0: Nee?
3: Even praten.
0: Even praten? Nou,
3: dat
0: dan
3: neem ik... Die horen.
0: Welke?
3: Die op Spotify.
0: Ik moet even kijken. Ik heb mijn lijst even
4: niet. Toch wel leuk, hè? Ze zouden ons de mond snoeren.
0: Gabrielle Massa, heeft die klaar?
3: Ja, die
0: heeft klaar. Ja, die heeft een nieuwe. De Dolce Vita. En dat doet ze samen met DJ Bonsai. Nou, hartstikke mooi dat we die kunnen laten horen. Country folk en rock'n'roll. Want daar luistert u naar.

0: Ja, hele mooie bluegrass muziek uit Amerika boy van John Ratchman en de Jaybirds. En Hurry Up and Harvest, dat nummer kwam hierachter Gabriele Massa en DJ Bonsai on my Dolce Vita. Hele leuke muziek in country folk en rock and roll. Hoe is mijn nieuws update? Want die hebben we net verjet, Johannes. Zeg toch die kleers, dingen? Want die hebben we eerst maar even dwaan. Want dan krijg ik een beetje drokte mijn nieuws op het net, toch? En dan denk Daan en Robert wel even naai van... Nou, daar wordt het naar hoe, hè? Want verder wat we weten is het nog een 3 uur. En ik krijg geen cent niet meer, Daan.
1: Oh, je had het net over dat je tot 4 uur moest. Dat hebben wij nou net rekening mee gehouden, of niet, Johan?
0: Dat had ik, maar dat was een grapje. Ik denk, nou, het zijn mij benieuwd, want jij wou je er weg.
1: Nee, wij zijn heel serieus. Wij zijn heel serieus, hè. En als jij met zulke aanbiedingen komt, dan moeten wij daar wel op ingaan.
0: Ja. Nou, leuk. Maar betekent ook dat je direct na 2-3 weken terugkomt.
1: Maar als dan gaan we gewoon verder. We kunnen dat ook na 4 juli doen.
0: Oh, zie je wel, want je wilt eerst op vakantie. Nee, ja. Je wilt niet gelijk terugkomen.
1: Nee. Ik moet hier wel voorbij komen een paar weken.
0: Dat wel. Mooi, we gaan even luisteren naar Niels Update.
2: Wat binnen de 50 populairste country songs in Amerika? Dit is de Hard Country Song Top 50 Update. Mijn Niels Kwakman.

Ja, toen gingen we alweer onbeland bij Wieke nummer 21 van de Hot Country Songs Top 50 van 2026. Ja, en in deze week zijn er weer verschillende dingen gebeurd. We nemen deze week afscheid van 4 artiesten. En 4 daarvan is van 1 artiesten die vorige week mooi aardig wat nummers de lijst in kwam. Ja, dan gingen er 4 van mij. En dan hebben we het over Kacey Musgrave. Want haar samenwerking met Willie Nelson, Uncertain, die is er deze week uit. Kacey Musgrave, mooi dat ze zelf zongt I Believe in Ghost, die is eruit. Ik het nummer Back on the Wagon van Kacey Musgrave, is eruit. Cody Johnson, ja, we hebben dat nog een horen hier in de lijst. I Want You, die gaat er deze week uit. En Middle of Nowhere van Kacey Musgrave, is er deze week ik uit. Ja, daardoor krijgen we 1 nummer in de lijst. En 4 nummers die we voorop komen in de lijst. Nou, een week absentie. Nou, dan verschonen er een paar plakken. Daardoor krijgen we Santje Dalers en een jongetje Stijgers deze week. Ja, en wat gaat er dan alle keer naar of we voorop komen in de lijst? Nou, dan zullen we nu plek nummer 49, daar komt per waarom in de lijst. Nu een week absentie. Carly Pearce en Riley Green. Mooi, I don't, if I don't leave, I gonna stay. Daar plakken we boven. Op plek nummer 46 komt we waarom in de lijst. Cameron Marlowe, mooi, No Need for Leaving. Die is ik nu een week we waarom in de lijst. En dat is ik hetzelfde. Mooi, Vincent Mason, mooi, Wish You Well. Iedere rol is vaker wat uitwist. Komt er weer in de Marienkom. Nou, Google weer uit. Ja, deze week komt hij er weer op naar in. Op plek nummer 44. Hij staat de notering van dit nummer is dan wel plek nummer 41. Maar stiek nou wel nog een week in de lijst. Terug elke keer maar weer 3 doet. Nou, laten we eens een keer hopen dat er eens wat langer erin bloedt. En misschien is wat meer iets stijgen. Maar ja, dat is alweer maar ouwaartsen wat er hier te gebeuren. Ja, de laatste vooromkommer in de lijst. Dat goed? Ja, de laatste vooromkommer in de lijst. Dus Cameron Whitcomb, mooi Kingdom of Fear. Ik nou een week absentie eruit. En het is tevens de heeste notering van het nummer. Plek nummer 44. Dus die trof nou 3 weken in de lijst. Ja, dan gaan we eventjes wat plekken omheen. Nou, plek nummer 31, waar daar komt mij binnen. En tevens dan ik de klapper van deze week. Kenny Chesney, mooi Carry On. Komt mij binnen op plek nummer 31. En Schen, wat er mooi gaat gebeuren de komende dagen, of eigenlijk weken, waar we daar zitten. Ja, dan ben we dus alweer welkom aan de top 10 van deze week. En ik heb er wel wat verschoningen wist. Ja, is dat dan ik in het voordeel of het nadeel van de top 3? Nou ja, daar komen we straks op. We gaan eerst naar plek nummer 10. En die is voor deze week voor Ella Langley. Mooi, Loving Life Again. Vorige week op Jochen, deze week naar plek nummer 10. Heeste notering is de 4e plek. Er staat 8 weken in de lijst. Riley Green, Change My Mind. Die gaat een plekje omheen. Vorige week op plek nummer 10. Deze week op plek nummer 9. Dus die 23 weken lang in de lijst. En er staat 1 plekje onder de heeste notering van het nummer. Dat weer plek nummer 8. Ja, Morgan Wallen, I Got Better. Zakken deze week 2 plekken vergeleken met vorige week. Van zoals nou 8. En Cody Johnson, mooi de val, die giet een plakje omheen vergeleken met vorige week van 8 naar nummer 10. Luke Combs, Be By You, stond vorige week op 4, giet een plakje naar beneden naar plek nummer 6, dus die trekt je wekenlang in de lijst. Ja, en een goede stijger voor Stella Lefty van mooi Boston, die giet van plek nummer 10 naar plek nummer 5. Tevens de heeste notering is dit nou 6 weken in de lijst. Luke Combs, Sleepless in the Hotel Room, bloed ik steen deze week. Vorige week doen we het dik al, die keer voor doen we het dik al. Ja, deze week doet het gewoon weer rustig verder. Plek nummer 4, dus die nog een weekend lang in de lijst al. En de heerste notering daarvan is plek nummer 2. Ja, dan komen we natuurlijk op die top 3 deel. Is die nog steeds hetzelfde vergeleken met vorige week? En vorige week wie het Ella Langley Choose the Texas op 1. Ella Langley Be Her op nummer 2. En Ella Langley en Morgan Wallen op plek nummer 3. I Can't Love You Anymore. Ja, wat is deze week de top 3? Nou, laten we eerst beginnen mooi de nummer 3 van deze week. En die klinkt als

Ja, Bluesteen vergeleken met vorige week. Hello Langley en Morgan Wallen. I can't love you anymore. Bluesteen opdraaien. Van binnen opdraaien. En ja, hij is de notering plek draaien. En stiet nou ik 3 weken lang op nummer draaien. Dus ja, we hebben een mooie 3-3-3. Zoals we dat zeggen. Ja. Of we wat niet verorien, laten we het hopen. Maar ja, de nummer draaien van deze week. Ja, bloed lekker steen. We gaan snel terug naar de nummer 12 van deze week. Nico.

Ja, je moet zeker denken dat ik dat er misschien een verloren weer. Nee, ja. Nee, Ella Langley, Björk bloedt nog steeds in op plek nummer 12. Is die tredje wekenlang in de lijst. Theo is de hoogste notering van het nummer. En ja, bloedt lekker steen op die 12e plek. Maar ja, de ken helaas maar één de beste wijze. Nou ja, ze doet het nog steeds hartstikke goed. Is die 30 weken lang in de lijst. Ze stiet ongeveer 24 weken op de eerste plek. Nou ja, dan heb ik eigenlijk alles al zo in oer de artiest. En oer het nummer. Music Texas, Ella Langley stiet nog steeds nummer 1. Ja, nou dat volgende week, dat zou niet gebeuren. Dat weten we net, dat we volgende week zijn. Maar deze week weer helemaal Music Texas, Ella Langley. En ik zou zeggen, een noffelijk Pinkster week aan. En tot daar je weekend.

0: hebben het.
1: Net zoals hey, zij is weer afgelopen. Ellen Langley en Susan Texas. En mijn voorspelling is uitgekomen van verleden week. Dat zij de drie blijven weer staan. En ze blijven weer staan. Hoe mooi is dat? Dus ik zeg nou, deze trui, Blue Westen. Nou, misschien krijg ik drukte met Niels, of niet. Dat horen we volgende week. Mooi, we hebben het even over, moet ik even kijken. Wat zijn nou de plannen? Gewoon eerst even fietsen, dat doen jullie eerst.
2: Ja.
1: En daarna begin je met acties.
2: Ja, wij hebben voor de komende winterseizoen heeft restaurant De Zeven Wouden in Sloten weer drie pubquizavonden gepland.
1: Ja.
2: En de eerste is medio 14 december.
1: Niet eerder?
2: Niet eerder, nee. Oh. Nee, want dat, ja, dat weet ik ook niet waarom, maar het kan alle kanten nog op, hè. Nee, ik lieg.
3: Oktober?
2: Het is, jij hebt gelijk, Anne. Het is in oktober al.
3: Oktober
2: al.
1: Ik meen met mijn verjaardag, of niet?
2: 3 oktober?
1: Nee.
2: 4, 5, 6.
1: Tel maar door.
3: Ja.
1: Nee, ook niet.
2: Nee, ik meen, volgens mij is het ergens in oktober de eerste.
3: Oktober.
2: En dan in december de tweede. En dan doen we in maart nog een derde.
3: Ja, okay.
2: En misschien maken we daar een soort competitie van. Dat we dus de pubquizzes uit kunnen dagen naar elkaar toe. En dat ze dus alle drie de avonden komen. Want
1: dat
2: is leuk. Want aansluitend kan men dus ook nog een pubquiz diner nuttigen.
1: Oké, maar ook uitdagen. De eerste avond die gaat zoveel opbrengen. De tweede moet hoger.
2: Nou, dat,
3: dat zou wel mooi zijn.
2: Dat zou heel leuk zijn, maar weet je, je wil het laagdrempelig houden.
1: Ja, dat snap
2: waardoor het ook leuk is.
1: Hmm.
2: Want men, als men meedoet, betalen ze dus €7,50 per persoon. En daarnaast, als ze aan het diner mee willen doen, betalen ze nog een keer €17,50 en dan heb je echt een hele gezellige, leuke avond. Ja. Met een hapje en een drankje wat gewoon op en top geregeld is. En dat is ook, dat is ook wat waard natuurlijk. En daardoor krijg je wel dat ze de volgende keer weer terugkomen.
3: Ja.
2: Want dat hebben
3: ja,
2: wij dus het afgelopen seizoen gehad. De meeste groepen, en we hadden ongeveer 80 man per avond. En de meeste daarvan kwamen allemaal weer terug voor de tweede keer.
1: Kijk,
2: dus dat zegt
1: ben je goed bezig.
2: Ja,
3: ja.
2: Absoluut.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: En op zo'n avond pak je toch €600-700.
1: Ja. Ja,
2: nou, en dat is alleen maar leuk. En ik hoef er niks voor te doen.
1: Nee.
2: Of wij niet.
1: Nee, gewoon even
2: lekker gezellig meedoen. En,
1: ja, precies.
2: Ja.
3: En ook daar merk je dat de mensen weer wat leuks en gezelligs, wat moois voor terugkrijgen.
1: Ja.
2: Je wil het ook een beetje variëren, hè? Elk jaar hetzelfde doen, dat gaat op een gegeven moment ook saai worden. Dus je wil ook jezelf uitdagen, maar ook de mensen die ons van harte steunen, ook uitdagen weer met andere vernieuwende acties.
3: Ja.
1: Ja, en ook een vernieuwende actie is van jullie, heb ik gehoord en gezien. Er zijn speciale shirts ontworpen.
3: Zeker, ja, absoluut.
1: En wie zijn idee was dat? Is dit van jou, Robert, of van Daan? Ik neem aan dat Daan het is.
3: Daan en ik, Daan heeft wel een heel goed idee. Maar eigenlijk moeten we wat dat betreft de kleurstelling wel aan Laura, denk ik, voornamelijk de credits geven.
1: Ah.
3: We hebben op een avondje met z'n vieren gezeten en dat gebeurt eigenlijk nooit.
2: Nee,
1: dat is niet waar. Volgens mij heel vaak.
3: Ja, dat klopt. Ja, en dat zijn van die avondjes, we hebben lekker muziek aan, we zingen. We maken gewoon plezier, halen verhalen op, hebben het over alles en nog wat. En ineens komt die kronkel en dan ben je aan het tekenen. Oh, en dat is leuk. En we willen de Friese vlag, we willen de Noord-Hollandse vlag.
1: Ja.
3: Het logo van Duchenne. Ja, ons eigen. Ja, en dan komt er zo'n creatieve kronkel en dan komt er weer eens een tekening uit. Ja, dat is gewoon geweldig.
2: En dit jaar hebben we voor het eerst ook ons eigen teamlogo.
3: Ja.
2: Van ook Team Daro.
3: Team Daro, ja.
2: Ja. Een speciale logo, dat heeft Inge Meijer, mijn dochter, heeft dat ontworpen.
1: Ook al weer creatief.
2: Ja,
1: jongens, wij
2: trekken overal aan, hoor.
1: Ja, dat geloof ik ook, ja.
2: We hebben zoveel poppetjes ergens in de lucht hangen.
1: Ja,
2: en overal kunnen wij.
1: Ik zie ze allemaal hangen bij jou met Time Down. Dus,
2: ja.
1: Dan denk ik, wat trek je nou weer aan?
2: Maandag zitten ze er ook allemaal.
1: Oh.
2: Bij ons in de tuin.
1: Ja.
2: Al die mensen, al die crea's, die zitten bij ons. En met
3: die zien
2: elkaar
3: ook die mooie creativiteit. Hey, want ook de vlag hangen. Hè?
2: Ja. Hey,
1: even een bordje zetten, hier zit het creatieve team.
2: Ja.
3: met een QR-code.
1: Ja.
3: Sponsor dit creatieve team.
1: Ja.
3: Nog meer aandacht voor Duchenne.
1: Ja. Maar shirts komen er.
3: Ja.
1: Speciale shirts voor gewoon fietsen, voor hardlopen, voor wandelshirts. Want je, ja, kan, je kan het zo gek niet bedenken.
2: Je kan
1: er wel een shirt van maken.
2: Ja, klopt. Wij hebben in eerste instantie hebben wij gedacht om met een team of met mensen die met ons mee willen fietsen ook gewoon regulier. Hè? Gewoon om lekker te trainen, lekker te oefenen, om te sporten. Hebben we dus shirtjes voor op de fiets ontwikkeld. Samen met een leverancier van sportkleding. Maar daarnaast hebben we ook gewoon soort hardloopshirtjes. Die zitten iets comfortabeler ten opzichte van de fietsshirts. Hmm. En wij hebben een week of vier terug hebben wij de eerste bestelling geplaatst. En dat waren 25 items.
1: Ja. Alsjeblieft.
2: Dus er zijn straks 25 mensen die met zo'n shirt lopen. En nog sterker, ik heb eergisteren weer twee nieuwe bestellingen gekregen voor de volgende keer.
3: Dus dat, goed. Ook,
2: goed dat bezig. Gaat gewoon door.
3: We worden zichtbaarder en zichtbaarder.
2: We worden zichtbaarder en dat is juist heel belangrijk.
1: Ja.
3: Nou, en dan denk ik dat we ook niet moeten vergeten te zeggen dat we ook de sponsorshirts weer aan het bedrukken zijn.
2: Ja.
3: Of dat wij met ontwerp zijn we bezig, want alle grote sponsors die ons al jaren soms bijstaan, willen we ook graag in het zonnetje zetten. En die krijgen gewoon een prominente plek op ons sponsorshirt. Ja. Want dat verdienen zij ook.
2: Ja.
1: En meer zaken, gewoon bidons kun je ook bedrukken.
2: Bidons, ja. Wij,
1: en petten.
2: Ik heb wat contacten met een relatiegeschenkenbedrijf. En dat zijn we nog een beetje aan het ontwikkelen, uitdokteren. En je wil dan op een gegeven moment, waar moet je naartoe? Hè? Wat wil je?
1: Ja.
2: En ja, nu we deze shirtjes hebben en de vlag, heb je toch een basis. En die basis die moet je doorzetten. Dus als we dan petjes willen hebben, of we willen bidons hebben, of we willen een fietspomp op mijn pad.
3: Ja.
2: Ja, bedenk het maar.
1: Ja.
2: Waar de vlag, of waar het logo, het ontwerp van ons op terug te vinden is.
1: Of een ballpoint.
2: Bewijzen van, ja.
1: Huh? Ook, ja. Kan je ook gewoon
2: weggeven?
1: Ook.
2: Ja. Oh, jij wil er een hebben, zeker?
1: Natuurlijk.
2: Ja, dat dacht ik
1: al. Twee.
2: Ja,
1: ik zeg geen nee.
2: Ik voelde de vraag aankomen. Ja.
3: Oren met alle aandacht die wij van jullie krijgen, jij van ons een als dit is.
2: Maar jij niet alleen, hè?
3: Nee, we moeten afronden.
1: Juist,
3: zeker, Johannes.
1: Johannes, we moeten trouwens afronden, want het is bijna 3 uur. Ja. We kunnen nog een uur praten, maar ik heb geen cent bij de tijd meer.
2: Nee. Wij
1: houden contact.
2: Ja, en graag. Wil jullie nogmaals hartelijk danken weer voor de mogelijkheid om hier weer aandacht aan te geven. Ja. Want dat is verrekte belangrijk.
1: Ja, dat is zeker belangrijk. En nog even jouw Facebook.
2: Voor de mensen die meer info willen hebben, die kunnen naar Facebookpagina Team Daro voor Duchenne. Daar, daar delen wij onze acties, onze verhalen die wij beleven. En daar is ook een link te achterhalen om eventueel een donatie te kunnen doen. Het zij via de QR, het zij via een www-linkje. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden. Mensen kunnen ook gewoon bij mij langskomen, hè? Of bij Robert in Noord-Holland.
3: Ja, absoluut.
1: Ik wou jullie hartstikke bedanken en heel veel succes toewensen voor nu en de komende tijd. En ik hoop TCT weer een met jullie te praten.
2: Ook
1: van de keer. Ja, en bedankt voor het luisteren en hou de radio op Spanberg.
2: Dankjewel.
1: En goeie Pinksterdagen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Sieroeren.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. Immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
1: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren overklagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: Ik ben de lelijkste man van de stad.
1: Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in dien favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Alvoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn weer relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste tien muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

en Egres Hall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Toontje om 9 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.